0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnen blijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

after all that we've been through, still believe.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeften.

0: ochtends. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

En dat was een Michael Bublé en It's a Beautiful Day. En dat kunnen we met recht wel stellen. Want met 10, 15 of wat is het? Misschien wel bijna 20 graden warmer, minder warm dan vorige week. Is het deze zaterdag toch een stuk beter uit.

te houden. Lekker Nederlands zomerweer. We hebben in ieder geval zon als ik hier in de studio naar buiten kijk. Ik zag onderweg wel een paar wolken. Van weerman Gerrit Vossen zorgen we straks hoeveel zon we nou vandaag gaan krijgen. Hoe hoog de temperatuur gaat uitkomen. Het is nog vroeg, laten we daarop houden. Maar die 35 graden en meer, die zijn we wel even kwijt. En of die nog terugkomt, Gerrit heeft straks de details. Dan hebben we om 8:30 natuurlijk het laatste nieuws uit de Achterhoek. Daarvoor is Jeannette Smit aanwezig. En in het volgende uur staan we ook nog stil bij het belangrijkste sportnieuws. Nou, dan ben je straks weer goed op de hoogte. En 2 uur lang dit en dat van alles wat. We serveren ook de beste muziek voor je uit. Ik zie muziek staan van onder meer Alanis Morissette, de Electric Light Orchestra. En eerst uit ons eigen land Rondé en Hard to Say Goodbye.

Pommel in Thijs en Mo waren dat op Radio Ideaal. We gaan zeker in dit uur ook nog wat uit de top 40 draaien. Ik ga de lijsten zo eens even bijpakken. Welke platen hoge ogen gooien in de afgelopen weken. Als het gaat om de bekendheid landelijk. En we duiken nu de top 40 van 1996 in. Dat is al een tijdje geleden. Alanis Morissette hoor je. Ironic. Zo dadelijk het regio nieuws. Met onder meer aandacht voor de optocht in Varsseveld.

0: Dat was Alex Warren en Fever Tree, muziek uit de top 40, zoals beloofd. Het is 8:30. Dat betekent dat het tijd geworden is voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. En daarvoor zit in ieder geval ook Jeanette Smit weer op haar vertrouwde plek. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De toekomst van het Varsseveldse Bloemencorso, een allegorische optocht, staat onder druk. De organisatie heeft te maken met een bekend fenomeen in de wereld van carnavalsoptochten en bloemencorso's. Er zijn steeds minder bouwplekken. AOV Varsseveld en Stichting Bloemencorso Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties vragen de gemeente om actief mee te denken over nieuwe bouwplekken. Voor een oplossing kijken de organisaties naar buurgemeente Oost-Gelre. In Lichtenvoorde faciliteert de gemeente meerdere bouwlocaties voor het bloemencorso. Zonder hulp van de gemeente vrezen de organisaties dat het evenement langzaam kleiner wordt.

0: Het succesvolle beplantingsproject Het Veen rondom een regeneratieve boerderij Het Gagel in Lochem krijgt een vervolg. En als je nou denkt, wat is zo'n boerderij? Dat is een boerderij die zich richt op het herstellen en verbeteren van ecosystemen in plaats van de grond uit te putten. Ook in het Zwarte Veen in de gemeente Bronckhorst gaat het Dynamofonds en Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met grondeigenaren werken aan herstel van het landschap. Dankzij financiële ondersteuning en samenwerking van het fonds kan er structureel worden geïnvesteerd in het herstel van de karakteristieke Achterhoekse landschappen met landschapselementen en advies voor grondeigenaren. Meer informatie krijg je tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 16 juli in de Wildenborgse Kapel in Vorden.
1: Goed nieuws voor buurtschap Bekveld. De voormalige basisschool is gekocht van de gemeente Bronckhorst en wordt ingericht als ontmoetingsplek. Het pand werd al gebruikt door de bewoners van het buurtschap, maar nu is de stichting Buitengewoon Bekveld ook eigenaar van het gebouw. De stichting koopt de school voor €135.000 van de gemeente en dit betalen ze met een in 2024 door Bronckhorst beschikbaar gestelde subsidie van ruim €150.000. Dit bedrag was bedoeld om het pand te verduurzamen, maar mag nu gebruikt worden voor de aanschaf. De gemeente mag het gebouw voor een symbolisch bedrag van €1 terugkopen wanneer de stichting stopt met het buurthuis. De overdracht van de basisschool in Bekveld vindt plaats tijdens het buurtfeest op 4 september.
0: En een briljante feest vandaag in Doetinchem op het sportpark De Bezelhorst. Atletiekvereniging Argo viert daar het 65-jarig bestaan. Hardloopfanaten in Gelderland kennen de club onder meer van de halve marathon in Doetinchem en de 5x5 estafetteloop in de maand mei. Maar Argo is ook voorloper van hardlopen voor blinden en slechtzienden. Dat begon al in 2000. Elke atletiekvereniging heeft haar eigen helden. Dat is bij Argo Gerard Schepers. Hij overleed in 2013. De Gerard Schepers Cross werd naar hem vernoemd. En dat is de Doetinchemse halve marathon. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Voor het weer gaan we naar Gerrit Vosters. Er is geen weer met Gerrit Vosters, dus dat betekent Radio Ideaal. Dat we doorgaan naar Cameron Whitcomb.

You Give Love a Bad Name. Je luistert naar Radio Ideaal op de zaterdagochtend met Bon Jovi. Het is een heerlijke zaterdagochtend. De zon schijnt de studio hier in Zelhem binnen. Hopelijk geniet je wat van het weer. Vandaag 20 graden en meer. Gerrit Vossen had nog geen details. Ik denk dat Gerrit het volgende uur de slaap wel uit heeft. En dat we van hem dan horen hoe het verder gaat met het weer vandaag in de Achterhoek. Je luistert naar het gezelligste radiostation van de Achterhoek met Pieter Tosh en Mick Jagger nu. We gaan terug naar de jaren 70. En dan maken we ze dadelijk weer een kleine muzikale tijdreis. En dan komen we wel weer uit in de buurt van de top 40 van nu. En straks ook nog het nieuws uit de andere media.

0: Pieter Tosh en Mick Jagger op Radio Ideaal. Hele goedemorgen. Zaterdagochtend, 8 uur 47, staan er ineens twee jonge gasten in onze studio. Goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen? Wie zijn er bij mij aangeschoven?
1: Goedemorgen. Mijn naam is Olivier.
2: En ik ben Jamel.
0: En hoe komen jullie hier zo verzeild?
2: Verjaardag natuurlijk.
0: Want Olivier is jarig.
1: Klopt.
0: Van harte.
1: Ja, bedankt. Ja, vandaag is dus blijkbaar op Independence Day mijn verjaardag. En we deden een rondje door het dorp, door Zelhem. Mel is hier nog nooit geweest. En we hebben vannacht in het schildersatelier van mijn opa uit 1910 mogen overnachten. Want mijn opa was altijd huisarts hier in het dorp, Jan van Noord. En toen die overleed, hebben we besloten om als familie zeg maar een stukje grond te houden. En dat eigenlijk ter ere van opa te herstellen. En daar hebben we gisteravond gebarbecued met z'n allen. En zijn we vanochtend op mogen staan met de mooie zonnestralen. Werden we wakker. En toen dachten we, let's go, we gaan wandelen. En toen waren we bij de bakker. Wat scoorde jij toen, Mel?
2: Ik scoorde toen een heerlijk...
0: Het staat gewoon gebak hier, hè?
1: Ja, een tijd om te delen.
2: Een aardbeienslokje voor 6 euro. Waar vind je dat nog?
0: Ja, in de achter.
2: Dan moet je wel een stukje reizen, maar...
0: Want waar kom jij zelf vandaan?
2: Ik kom nu uit Koog aan de Zaan. Maar ik kom oorspronkelijk uit Bergen, bij Alkmaar.
0: Ja, dat is Zelhem niet om de hoek. Dan word je hier door je vriend hier meegenomen het dorp in.
1: Ja. Ja, vriendschap gaat ver, hè? Wij waren buren in Heilo. En wij zaten daar in een anti-kraakfletje en ik ben daar naartoe verhuisd om alles uit het leven te halen met mijn opa die daar woonde, van mijn moeders kant. En toen ging ik veel met hem naar de opera, naar de bioscoop. Maar in ieder geval, toen hadden wij een jaartje in hetzelfde flatje gewoond. Hij was mijn onderbuurman en sindsdien is die band eigenlijk heel diep geworden.
0: Super nice. En ja, we gaan jou vast nog wel tegenkomen, hè? Want je vertelde net al even tussen neus en lippen door cabaret. Daar wil je graag iets mee doen. En die vriend van jou zei meteen, maar we gaan hem ook nog wel in de media tegenkomen.
1: Ja, wie weet. Ja, dat cabaret lijkt me echt top. Ik kan wel even 10 seconden over vanochtend wat zeggen. Dan zou ik zeggen, terwijl ik liep door de straten van Zelhem, zat ik te denken waar ik naartoe wil. En ik eindigde ineens in een radiostudie samen met mijn beste maat. Terwijl we aan het kijken waren of we beslof wilden niet met jullie konden delen of met onze familie. Dat was best wel een keuzestress. En toen ineens zaten we hier en zaten we te denken, hoe gaat deze dag verder aflopen? Dank jullie wel.
0: Super tof. Hey, leuk dat jullie even hier binnenliepen. Heel fijn weekend gewenst. Veel
1: jullie
0: plezier
1: ook.
0: Zelhem en geniet lekker van die aardbeienslof.
1: Top.

0: En dat was om Guus Meeuwis en Brabant op Radio Ideaal. Tijd geworden voor de ochtendbladen.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: We openen vandaag met de inhoud van het AD. Deze zomer gaat maar de helft van de Nederlanders in de maand juli of augustus op vakantie. Het is te duur, te heet of te druk. Voor de helft van de Nederlanders hoeft die zomervakantie helemaal niet meer. 2 jaar geleden ging nog meer dan 70% op vakantie. Geld speelt daarbij een rol. De vakantie is duurder geworden, maar ook het risico op extreme hitte en ander onheil is een reden om thuis te blijven. Voor het noorden van het land begint de zomervakantie namelijk vandaag. En het is voor het 2e jaar op rij dat er minder Nederlanders deze zomermaanden op vakantie gaan. Dat blijkt uit de nieuwste ANWB vakantie. Monitor waarover het AD vanochtend schrijft. Dutch Travel Maniac is het Nederlandse gezicht van een nieuwe generatie populaire YouTubers die met reisvlogs waarschuwt voor het verval van Europa. Zo maakt hij extreemrechtse ideeën salonveeg. Wat verklaart hun aantrekkingskracht en hoe realistisch zijn die vlogs nu werkelijk? Je leest er vandaag meer over in de Volkskrant. Dan gaan we naar de Telegraaf. Dreigende rookwolken boven de Spaanse stranden aan de Costa Brava. Want in de bossen rondom de Spaanse stad La Bisbal is een grote brand uitgebroken. Nederlanders schrokken zich rot als een vakantiedag vrijdag aan de Spaanse kust verandert in een goudgele rookzee. Door een verwoestende natuurbrand bij La Bisbal zijn omliggende badplaatsen bedekt onder een dikke rookdeken. Nederlandse vakantiegangers zijn in opperste staat van paraatheid. In de Telegraaf zegt een van hen, mijn paspoort ligt klaar. En dan kijken we nog even naar de voorpagina van de Gelderlander. 3 rechters deden tamelijk spectaculaire uitspraken in zaken rond verkeersboetes deze week. Zij vinden dat het kabinet de boetes niet had mogen verhogen in 2024 en 2025. De uitspraken kunnen een bom betekenen onder de hoogte van verkeersboetes. Volgens de rechters zijn de boetes voor verkeersovertredingen zo hoog dat er scheefgroei is tussen verkeersboetes en bijvoorbeeld boetes voor mishandeling. Dit te meer in de Landelijke Dagbladen en het Regionale Ochtendblad.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden.

0: optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Buckshot LeFonk en Another Day in dit en dat van alles wat. Het zaterdagochtend Radio Ideaal heb je aanstaan met dit uur muziek van onder meer Maywood, de Beach Boys. En dit is Toontje Lager.

0: superheroes van The Script. En daarvoor Teddy Swims, The Door. De eerste in de rij van drie na... Nu na 9 uur ben jij ook zo bang. Toontje Lager hoorde je op Radio Ideaal.
1: Dit is Radio Ideaal met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
0: Tijd geworden voor het belangrijkste sportnieuws. Met natuurlijk WK voetbal. Dat Argentinië heeft gewonnen van Kaapverdië. En dat het spannend was, dat zal je wel bijna niet meer ontgaan zijn. Want dat is wel ongeveer het belangrijkste sportnieuws van de afgelopen nacht. Dat Kaapverdië zich behoorlijk goed wist te verweren tegen Argentinië. Argentinië won uiteindelijk wel met 3-2. En staat ermee in de 8e finale. En Colombia heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag als laatste land geplaatst voor die 8e finales van het WK voetbal. De Zuid-Amerikanen waren in Kansas City met 1-0 te sterk voor Ghana. John Arias maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. De middenvelder scoorde in de 14e minuut op aangeven van Luis Suarez. Max Verstappen begint vandaag vanaf de 3e startplaats aan de sprintrace op Silverstone. De Nederlandse coureur was vrijdag in de kwalificatie 3/10 langzamer dan Lewis Hamilton, die de pole pakte. Verstappen had eerder op de dag nog moeite om tempo in zijn Red Bull-auto te krijgen. Hij was in de enige vrije training nog bijna een seconde langzamer dan de snelste tijd van Hamilton. Hamilton domineerde daarop de kwalificatie en had op de vele rechte stukken op het circuit van Silverstone niet verwacht zo goed te presteren. Toch kwam de Ferrari in de kwalificatie goed uit de verf. Dan gaan we naar transfernieuws. Marc-André Ter Stegen wordt zo goed als zeker de nieuwe eerste keeper van Ajax. De Amsterdammers hebben volgens onder meer de Telegraaf, de AD en VI een akkoord bereikt om de 34-jarige Duitser te huren van FC Barcelona. Ter Stegen komt nog wel door een medische keuring. Als daar geen problemen uitkomen, is hij komend seizoen de eerste keuze onder de lat bij Ajax. Naomi Osaka heeft vrijdag voor het eerst de 8e finales van Wimbledon bereikt. De viervoudige Grand Slam kampioene won van de Australische Daria Kasatkina nadat ze in Londen opnieuw de schijnwerpers op zich wist gericht te krijgen met een modieuze outfit. Ze won wel en dat deze in 6-1 en 6-3. Osaka haalde vorige maand al de headlines door op Roland Garros in een outfit te verschijnen die leek op de Eiffeltoren. Ze vervolgde haar ritueel in Londen door in een groot wit gewaad de baan op te komen. De Tour de France gaat vandaag van start. Dat doen ze in Barcelona. Het routeschema van de grootste wielerwedstrijd wordt op verschillende plekken uitgebreid gepubliceerd. Het begint vandaag allemaal met een ploegentijdrit over een parcours van 19,6 kilometer in Barcelona. Morgen gaan de renners van Tarragona naar Barcelona. En dan wordt op maandag 6 juli de Tour voortgezet. En dan wordt de oversteek naar Frankrijk gemaakt. En dan komt men aan Les Angles uit. Dan zitten er meteen kolletjes van de eerste en 3 van de 3e categorie staan er dan op het programma in de Tour-etappe van komende maandag. Zegt rustig erin komen zit er niet in voor de wielrenners. Oranje International Nathan Ake verlaat Manchester City na 6 jaar. De verdediger stapt 3 dagen na de WK-uitschakeling van het Nederlandse elftal over naar de Turkse topclub Fenerbahçe. Daar werd hij afgelopen winter ook al aangelinkt, maar toen ging de transfer niet door. De 31-jarige Ake had nog een doorlopend contract tot de zomer van 2027 bij Manchester.

Manchester City, maar had volgens Engelse media al eerder te horen gekregen dat hij zou mogen vertrekken. Novak Djokovic heeft gisteren de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De Serviër was onlangs een kleine inzinking te sterk voor de Fransman Arthur Rinderknecht. Het werd 7-5, 6-4, 1-6 en 7-6. De routinier deelt het record van meeste zegens op Wimbledon nu met Roger Federer. En daarmee zijn we wel door het belangrijkste sport.

sprint vandaag om 5:10. Ze hebben natuurlijk maar een korte afstand, 20 kilometer daar in Barcelona. En dit weekend onder meer ook nog de Nederlandse kampioenschappen zwemmen. En de Moto Grand Prix, mocht je van motorrace houden in Zuid-Afrika. Tijd geworden voor muziek hier op het gezelligste radiostation van Achterhoek. Wij zijn altijd vertrouwd dichtbij. Dat zijn we straks ook met het laatste nieuws. Want dat krijg je van Jeanette Smit. En je hoort natuurlijk het weer in jouw regio van weerman Gerrit Vossers. De Beach Boys zometeen en ook Maywood nog. En zo gaan we langzaam richting 9:30. En dat doen we met muziek van Bluff. Harder dan ik hebben kan.

Dana Kistor, dat waren de Beach Boys. Wat een gouden oude muziek hier op Radio India. Zo dadelijk krijg je het laatste nieuws uit de Achterhoek. Met onder meer aandacht voor een ongeluk in Winterswijk gisteren. Dit is Mayboot en Rio.

0: 9:31, tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. Na Maywood en Rio is het tijd geworden voor onze stem van de zaterdagochtend, Jeanette Smit. Goedemorgen, Jeanette.
1: Goedemorgen. Bij een frontale botsing tussen

0: Twee auto's op de Kottenseweg, de N319 in Winterswijk, zijn vrijdagmiddag 5 mensen gewond geraakt. Een kind was er na het ongeluk ernstig aan toe en is met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het voormalige café Schreurs. Liefst 5 ambulances werden opgeroepen, net als een traumahelikopter die in een naastgelegen weiland landde. De precieze toedracht is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam 1 van de betrokken auto's in een bocht op de verkeerde weghelft.
1: Het succesvolle beplantingsproject Het Veen rondom boerderij Het Gagel in Lochem krijgt een vervolg. Ook in het Zwarte Veen in de gemeente Bronckhorst gaat het Dynamofonds en Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met grondeigenaren werken aan herstel van het landschap. Donderdag 16 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats bij de Wildenborgse Kapel in Vorder. Grondeigenaren kunnen zich na afloop van de bijeenkomst opgeven voor een kosteloos veldbezoek en een op maat gemaakt inrichtingsplan.
0: De provincie Gelderland bestudeert momenteel het verzoek van de initiatiefnemers van Windpark Doetinchem om het project verder te behandelen. Volgens het plan moeten er 2 tot 5 windturbines nabij Langerak verschijnen. Het initiatief leidt al jaren tot discussie onder omwonenden, belangenorganisaties en binnen de gemeenteraad. De initiatiefnemers klopten bij de provincie aan nadat de gemeenteraad van Doetinchem eind 2025 besloot een principeverzoek voor het windpark voorlopig niet in behandeling te nemen. Daardoor proberen zij het plan nu via de provincie alsnog verder te brengen. Wanneer er duidelijkheid komt over het vervolg hangt volgens de woordvoerder af van de inhoud van het verzoek, de bestuurlijke afstemming met de gemeente Doetinchem en de verdere vervolgstappen.
1: Volgende week zondag valt op circuit de Kapperbult in Halle de beslissing in de KTM Dutch Masters of Motocross. In geen enkele klasse is de kampioen al bekend. Dat betekent dat alle titelkandidaten nog vol aan de bak moeten en het publiek zich kan opmaken voor een dag vol spanning, spektakel en motorsport van het allerhoogste niveau. De grootste publiekstrekker is zonder twijfel Jeffrey Herlings, de Bullet. Hij schreef maar liefst 117 Grand Prix overwinningen op zijn naam en gelde mee als een van de succesvolste Grand Prix motocrossers aller tijden. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. En hier is hij dan, Gerrit Vossens, met het weer.
2: Het weer in de regio.
3: Vandaag hebben we geen onaardige dag. In het noorden van het land is de meeste bewolking aanwezig. En in het uiterste noorden valt vandaag zo nu en dan een klein beetje regen. Maar hoe meer naar het zuiden, hoe meer zon. In Gelderland hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Bewolking zal soms wat overheersen. Maar de temperatuur die komt nog uit op 24 tot 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit de west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond en komende nacht is er vrij veel bewolking. Het koelt af naar een graad of 15 tot 16. Tegen de ochtend valt af en toe wat lichte regen of motregen. En ook zondagochtend hebben we met bewolking te maken en kan wat lichte regen vallen. In de middag wordt het geleidelijk aan wel wat droger. En later op de middag dan komt de zon er af en toe weer wat bij. Temperatuur komt niet verder dan een graad of 3 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Na het weekend hebben we op maandag meest droog weer met toch wel geregeld wat zon en temperaturen van 25 tot 26 graden. Dinsdag is de kans op wat neerslag weer wat groter, maar veel neerslag wordt er niet verwacht, geen grote hoeveelheden althans. Temperatuur ligt een graad of 24 tot 25. Vanaf woensdag hebben we een droge periode met meer zon. De wind die gaat geleidelijk aan om naar noordoost en later oostelijke richtingen. Temperaturen lopen op naar een graad of 30 eind van de week. En in het volgend weekend kan het zelfs nog wat warmer worden met een graad of 31 tot 33. Het wordt dan weer tropisch warm een aantal dagen. En de neerslagkansen zijn voorlopig dan nog klein.
2: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
4: In de Achterhoek.

Ronan Keating en When You Say Nothing At All. Dit is Radio Ideaal. Zaterdagochtend, dat betekent een goede keuze, want dan helpen we je lekker zo op weg. Nou, daar had nog even een cd-speler of computerspeler niet zo heel veel zin in. Suits hoor je nu, zoals jij.

Zoals jij zoet was dat. En dit en dat van alles wat. Door met muziek van Kylie Minogue. Zij scoorde niet alleen in de jaren 80 hits, dat deed ze ook later nog. In 2000 of iets daarna. In Your Eyes hoor je. Hier op Radio Ideaal. Een hele goede morgen.

dance all night. Miles Smith was dat. Nice to meet you. Straks na het nieuws van 10 uur is Johnny Reijs hier voor een nits bij de koffie. Hij serveert ze weer uit al die lekkere platen om een goede bak koffie bij te drinken. En ik laat je achter met muziek van Rutger van Barneveld. Hoog in de top 40 genoteerd. Je hoort zonne zomernachten.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dank maar.

inmiddels al ruim 10 uur geweest. 9:09 op deze zaterdagochtend. En je hoort de muziek van Time Bandits en Endless Roads. Zo, goedemorgen. Het is net juni geweest, waar ik al zei. En juist daarna Hits bij de Koffie op Radio Riaal. Goedemorgen, mijn naam is Johnny Reijnsen. Tot 12 uur weer dit programma. Elke zaterdagochtend zijn we er weer met de hits. Vandaag natuurlijk weer mooi weer. De zomer die gaat maar door. We gaan straks eens even luisteren wat onze weerman Renze Kuitert erover te vertellen heeft. Tenminste, ik verwacht dat hij hier live in de studio is. En daarvoor hebben we nog natuurlijk Jeanette Smit met het regionale nieuws. Hollandse 3 komt er nog aan. De 3 meest gedownloade singles op dit moment. Hoog in de hitlijst. En ze komen straks allemaal voorbij. Natuurlijk ook weer veel muziek meegebracht. Beetje zomersmuziek natuurlijk. Zometeen nog Danny Christian komt nog voorbij. Corrie Konings heeft nog een hele nieuwe single. Die komt er zometeen ook nog aan. Nou, we gaan eerst maar eens even terug naar de tijden van de jaren 70. Dit is de muziek van de Electric Light Orchestra, oftewel ILO en Hold On Tight. Goedemorgen!

Ja, Corrie Konings zal aardig op leeftijd en toch geeft ze iedere keer nog een nieuwe muziek. Onder andere ook deze, haar nieuwe single, Er hangt iets in de lucht. Nogmaals goedemorgen. Het is inmiddels 10 minuten voor 10:30 op deze zaterdagochtend. En we zien 4 juli op de kalender. En we draaien dus net een nieuwe single van Corrie Konings. Daarvoor nog hadden we nog Danny Christian. En we gaan helemaal stormen naar een single van Taylor Swift. And I know it, I know you.

Ja, heerlijke zomerse muziek van Los Lobos was dat met La Bamba. Het is bijna 10:30. Wij doen er nog eentje. En dat is muziek van Richard Marx en Right Here Waiting. We gaan zo meteen hier naar het regionale nieuws in Hits bij de Koffie. Jeanette Smit zitten we klaar voor. En we hebben natuurlijk het weerbericht. En dit keer is het Gerrit Vossels. Want Renze die is nog even op vakantie. Hoorde ik net, zag ik net, las ik net. Dus... En natuurlijk de Hollandse 3. Tot die tijd is Richard Marx.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Kottenseweg, de N319 in Winterswijk, zijn vrijdagmiddag 5 mensen gewond geraakt. Een kind was er na het ongeluk ernstig aan toe en is met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het voormalige café Schreurs. Liefst 5 ambulances werden opgeroepen, net als een traumahelikopter die in een naastgelegen weiland landde. De precieze toedracht is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam één van de betrokken auto's in een bocht op de verkeerde weghelft terecht. De provincie Gelderland bestudeert momenteel het verzoek van de initiatiefnemers van Windpark Doetinchem om het project verder te behandelen. Volgens het plan moeten er 2 tot 5 windturbines nabij Langerak verschijnen. Het initiatief leidt al jaren tot discussie onder omwonenden, belangenorganisatie en binnen de gemeenteraad. De initiatiefnemers klopten bij de provincie aan nadat de gemeenteraad van Doetinchem eind 2025 besloot een principeverzoek voor het windpark voorlopig niet in behandeling te nemen. Daardoor proberen zij het plan nu via de provincie alsnog verder te brengen. Wanneer er duidelijkheid komt over het vervolg hangt volgens de woordvoerder af van de inhoud van het verzoek, de bestuurlijke afstemming met de gemeente Doetinchem en de verdere vervolgstappen. De Graafschap heeft zich versterkt met aanvaller Bjorn van Zijl. De speler komt over van VVV Venlo. Hij tekent voor 3 jaar in Doetinchem met een optie voor een extra jaar. De Limburgse spits scoorde afgelopen seizoen 11 keer in de eerste divisie voor de Limburgers. Van Zijl is de 4e versterking deze zomer voor de Superboeren. Eerder tekenden Mark Babay, Donny Warmerdam en Gijs Bolk in Doetinchem. De eerste competitiewedstrijd van de Graafschap is op zondag 9 augustus. Ze spelen dan om 11:15 uit bij Helmond Sport. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we geen onaardige dag. In het noorden van het land is de meeste bewolking aanwezig en in het uiterste noorden valt vandaag zo nu en dan een klein beetje regen. Maar hoe meer naar het zuiden, hoe meer zon. In Gelderland hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Bewolking zal soms wat overheersen, maar de temperatuur die komt nog uit op 24 tot 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit de west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond en komende nacht is er vrij veel bewolking. Het koelt af naar een graad of 15 tot 16. Tegen de ochtend valt af en toe wat lichte regen of motregen. En ook zondagochtend hebben we met bewolking te maken.

0: kan wat lichte regen vallen. In de middag wordt het geleidelijk aan wel wat droger. En later op de middag dan komt de zon er af en toe weer wat bij. Temperatuur komt niet verder dan een graad of 3 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Na het weekend hebben we op maandag meest droog weer met toch wel geregeld wat zon en temperaturen van 25 tot 26 graden. Dinsdag is de kans op wat neerslag weer wat groter, maar veel neerslag wordt er niet verwacht, geen grote hoeveelheden althans. Temperatuur ligt een graad of 24 tot 25. Vanaf woensdag hebben we een droge periode met meer zon. De wind die gaat geleidelijk aan om naar noordoost en later oostelijke richtingen. Temperaturen lopen nog naar een graad of 30 eind van de week. En in het volgend weekend kan het zelfs nog wat warmer worden met een graad of 31 tot 33. Het wordt dan weer tropisch warm een aantal dagen. En de neerslagkansen zijn voorlopig dan nog klein.
1: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier.

Dat waren ze weer, de Hollandse Drie voor dit weekend van 4 juli. Ja, daar waren ze weer dus. Op nummer 3, de nieuwe single van Justin De Wild en Cherio. Op nummer 2, even kijken, Tino Martin, Jong en Dom. En net op nummer 3, nee, op nummer 1, de 3 J's. En ze komen natuurlijk uit Volendam. Los vast heet dat nummer. En dat waren ze weer, de meest gedownloade singles van deze week. Weer op een rijtje 3, 2 en nummer 1. Zo, volgende week een nieuwe lijst. Dan zit Hugo Heideman hier weer. En hij gaat voor u weer een nieuwe Hollandse 3 voor schotelen. En we gaan in deze show door met de muziek natuurlijk. We hebben straks nog een plaat voor de boeren natuurlijk. Weer helemaal in het nieuws. En dat doen we met normaal de boerenstroef. Maar we gaan eerst eens even naar deze hele mooie, rustige nummer van Snowy White en Birds of Paradise.

Zet jezelf even koffie, dan zorgen wij voor de muziek en gezelligheid.

0: ik mag het misschien wel verklappen. Straks na 12 heeft Martin ook de muziek van normaal. Hij heeft de boer, dat is de keel. Nou, draaien wij de boer, dat is troef. En dat is natuurlijk heel actueel op dit moment. We gaan erin draaien van Henk Wijngaard van de CD Zolang de motor draait. En dit is het prachtige Niets meer te zeggen.
1: Ik loop door de nacht, maar

Ja, prachtige LP-CD van Henkie Wijngaard was dat. En zolang de motor draait, niets meer te zeggen in dat nummer. We gaan er eentje doen. Het is bijna 11 uur, dus we gaan het eerste uur afsluiten. En dan gaan we even naar het nieuws toe. En dan zijn we na 11 natuurlijk nog een uurtje terug met meer hits bij de koffie. Tot die tijd, een prachtige plaat van Fleetwood Mac. Graag tot zo!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC 20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
10: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame.

0: duurzame schoenen voor dames en heren in verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, schoenmode Hermans.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
5: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: oplevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, radio, radio ideaal.
3: Hits bij de koffie.
4: Jonny Reijnsen.
5: Jonny Reijnsen.

Ah, prachtige plaat van Frida. Zij is beter bekend dan de twee dames, een van de twee dames van ABBA. Niet de blonde, maar de donkerharige Frida was dat met I Know There's Something Going On. En dit nummer heeft ze gemaakt in 1982 samen met Phil Collins. En dat is goed te horen aan de muziek van hem. Welkom, deel 2, Hits bij de Koffie, Radio Ideaal. En dat allemaal op ruim 10 minuten over 11 op deze 4e juli. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week te beluisteren. Via de 99.5 op de FM natuurlijk. En natuurlijk via onze website. En dat is natuurlijk via radioideaal.nl, via de livestream. Ook daar kunt u de programma's weer terugluisteren. Het nieuws staat er allemaal op de website, dus leuk om eens even keren te bekijken. En natuurlijk zijn we ook op DAB+. Zoals ik al zei, Hits bij de Koffie op deze prachtige zaterdagochtend. En we draaien ze weer non-stop achter elkaar bijna op deze zaterdag. Zometeen nog muziek onderweg van Tina Turner komt nog voorbij. Ik zie nog iets van André Hazes staan. Maar we gaan eerst eens even naar Alan Jackson. En Alan Jackson, dat is een Amerikaanse country gospel zanger. Hij is 67 jaar oud. Je hoort er niet zo heel veel van. Hij heeft veel hele mooie muziek. En dan gaan we eens even doen met dit nummer. En dat is Alan Jackson.

Ah, voor mij nog altijd een van de beste zangeressen ter wereld. Tina Turner en Steamy Windows. En daarvoor draaien we nog een plaatje van... Even kijken, Alan Jackson was dat en Gone Country. Hits bij de koffie. En wij gaan door in de show. En dat doen we met muziek van André Hazes. En ja, dat ben jij.

Koen Wouters, oftewel Anne, was dat van Clouseau. En wij gaan er nog eentje doen. Janne staat klaar met die prachtige Verder met mijn leven. En dan gaan we zo meteen door naar het regionale nieuws. Jeanette Smit zitten we klaar voor, na Jannes.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Een Montferland heeft een nieuw college. In plaats van 4 gaan 5 wethouders het de komende 4 jaar doen. VVD'er Martin Som keert terug in het college. Jeannette Derksen van Lokaal Belang en Ingrid Wolsing van Pro gaan door. Het CDA komt met 2 nieuwkomers, Giel Polman en Merel Balduk. Een belangrijk thema tijdens de coalitieonderhandelingen was het verbeteren van de bestuurscultuur in Montferland, dat de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws kwam door politieke onrust. Opvallend is dat, net als de afgelopen bestuursperiode, de vrouwen in het college van Montferland in de meerderheid zijn. Goed nieuws voor buurtschap Bekveld. De voormalige basisschool is gekocht van de gemeente Bronckhorst en wordt ingericht als ontmoetingsplek. Het pand werd al gebruikt door de bewoners van het buurtschap, maar nu is de stichting Buitengewoon Bekveld ook eigenaar van het gebouw. De stichting koopt de school voor €135.000 van de gemeente. Dit betalen ze met een in 2024 door Bronckhorst beschikbaar gestelde subsidie van ruim €150.000. Het bedrag was bedoeld om het pand te verduurzamen, maar mag nu gebruikt worden voor de aanschaf. De overdracht van de basisschool in Bekveld vindt plaats tijdens het buurtfeest op 4 september. Een briljante feest in Doetinchem dit weekend op Sportpark de Bezelhorst. Atletiekvereniging Argo viert het 65-jarig bestaan. Hardloopfanaten in Gelderland kennen de club, onder meer van de halve marathon in oktober en de 5x5 estafetteloop in mei. Maar Argo is ook voorloper van hardlopen voor blinden en

0: slechtziende. Dat begon al in 2000, terwijl het landelijk initiatief Running Blind pas sinds 2007 bestaat. Elke atletiekvereniging heeft haar helden. Argo heeft in december de Gerard Schepers Cross, vernoemd naar de organisatie van de halve marathon van Doetinchem, die in 1985 voor het eerst plaatsvond. Schepers overleed in 2013. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Zet jezelf even koffie, dan zorgen wij voor de muziek en gezelligheid. Jonny Reijnsen.

Ja, Foreigner was dat en Say You Will in Hits bij de Koffie. 11:30 alweer. En we draaiden net nog muziek van Jannes. En we hadden natuurlijk nog het regionale nieuws. Zometeen nog muziek van Miss Montreal. Maar we gaan eerst even een gouden oude muziek draaien van The Sweet.

En het is 11:45 geweest. Dat is natuurlijk het moment van de Piratenklassieker. Hele mooie gevonden. Uit de oude doos van vroeger zeggen ze wel eens de Rhapsodies en die kleine Merel.

Zo, dat was het weer. Hits bij de koffie. Je hoorde nog even de Dire Straits. Het is bijna 12 uur. Dat betekent einde voor Hits bij de koffie voor dit weekend weer. Zometeen. Hij staat al klaar hier met zijn koffer met muziek. En dan heb ik het over collega en vriend Martin Bloemendaal. Hij gaat zometeen de boel weer verzorgen tot 2 uur. En hou hem hier op Radio Ideaal. Volgende week zijn we weer met dit programma vanaf 10 uur. Dan met Hugo Heideman. En Hugo die zit volgende week dus weer hier. Wat mij betreft graag tot een volgende keer. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik laat je achter met de muziek van de Pet Shop Boys. En Always On My Mind. Een heel fijn weekend. Dag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
4: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
12: Wil jij in je vrijheid?

kwaliteit net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

1984 hoorde je van de Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale. En luisteraars, een hele goede middag. En van harte welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Poppery op deze zaterdagmiddag 4 juli 2026. Johnny Reinsen, bedankt voor 2 lange hits bij de koffie. Komt weer geweldig vanmorgen. En tot aan 2 uur zit Middag Poppery met lekker gevarieerd muziek uiteraard. We hebben straks om 12:30 de Beulplaat. Deze week gaat hij naar Etten toe. Er wordt muziek van Rob de Nijs en Het werd zomer. Maar zover is het nog niet. Eerst meteen muziek van Henk Wijngaard. Captain Jack komt voorbij. We gaan het Duitsstalige muziek draaien van Kitty und Erika. Ik zou zeggen, blijf gewoon geluisterd aan de radio. Verder met muziek van Cock Wobbin. En hier is Torture Wear on My Sides.

razendspopulair waren ze in de jaren 90. Dit is een grote hit uit 1996 van Captain Jack. En u wordt de Soldier Soldier op Radio Ideaal in het programma Middagpopperi. Mensen zijn in zeer korte tijd zeer populair geworden destijds. Verder met muziek van Duran Duran.

Die onze piraatkoning Jannes en Elena Honora hoor je in het programma Middagpopperie. Zo, maak plaats voor de beunplaat voor deze zaterdagmiddag. Het is bijna half 1 geworden. Deze week gaat hij naar Etten toe. Hij wil naar Rudy Racing. En Rudy, je wou graag een nummer horen van Rob de Nijs en Het werd zomer. Volgens mij is het eigenlijk al volop zomer. Maar het blijft een lekker nummer. En we gaan hem ook draaien voor jou, Rudy. Rudy Racing uit Etten, bedankt voor het insturen voor jouw beunplaats. En hier komt hij voor jou. Prachtig nummer van Rob de Nijs. En het werd zomer.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het succesvolle beplantingsproject Het Veen rondom boerderij Het Gagel in Lochem krijgt een vervolg. Ook in het Zwarte Veen in de gemeente Bronckhorst gaan het Dynamofonds en Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met grondeigenaren werken aan herstel van het landschap. Donderdag 16 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats bij de Wildenborgse Kapel in Vorden. Grondeigenaren kunnen zich na afloop van deze bijeenkomst opgeven voor een kosteloos veldbezoek en een op maat gemaakt inrichtingsplan. Dankzij deze samenwerking en financiële ondersteuning van het fonds kan er structureel worden geïnvesteerd in het herstel van het karakteristieke Achterhoekse landschap met landschapselementen en advies voor grondeigenaren. De toekomst van het Varsseveldse Bloemencorso en Optocht staat onder druk. De organisatie merkt dat er steeds minder blauwplekken zijn. AOV Varsseveld en Stichting Bloemencorso Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties vragen de gemeente om actief mee te denken over nieuwe bouwplekken. Voor een oplossing wordt gekeken naar buurgemeente Oost-Gelre, want in Lichtenvoorde faciliteert de gemeente meerdere bouwlocaties voor het Bloemencorso. Zonder hulp van de gemeente vrezen de organisaties dat het evenement langzaam kleiner wordt. Zondag 12 juli valt op het circuit de Kappenbulten in Halle de beslissing in de CAT2M Dutch Masters of Motocross. In geen enkele klasse is de kampioen al bekend. Dat betekent dat alle titelkandidaten nog vol aan de bak moeten en het publiek zich kan opmaken voor een dag vol spanning, spektakel en motorsport van het allerhoogste niveau. De grootste publiekstrekker is zonder twijfel Jeffrey Herlings. De Bullet schreef maar liefst 117 Grand Prix-overwinningen op zijn naam en geldt daarmee als een van de succesvolste Grand Prix-motocrosser aller tijden. Dat de finale plaatsvindt in Halle maakt het spektakel compleet. De Kappenbulten hebben een rijke Grand Prix-historie en staan bekend als een van de meest technische zandcircuits van Nederland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Middag Potpourri, een verzameling van leuke muziek op een presenteerblaadje.

Heerlijke muziek uit de jaren 80. Sister Sledge en Frankie. Een groot succes destijds voor deze dames. Daarvoor hadden we nog het streeknieuws met Jeanette Smit. En daar weer voor drijven de Beunplaats. En als dit nou muziek wordt van Kamp ten IJs. En het werd zomer. En deze week ging hij naar Etten toe. En wel naar Rudy Racing.

ging naar het mooie Limburgse land. We hebben het over heren en dames van Pussycats. En Stranger in Town, zo'n lekker gouden klassieker kwam hier voorbij. Dat is de middagpoppie op gewoon zelfs een radio ideaal. Ga verder met lekker zomerse klanken van Jimmy Cliff. Zometeen nog muziek van de Tilburgse zanger Guus Meeuwis. Blijf geklast aan de radio.

muziek van Guus Meeuwis hoorde je en Verliefd Zijn. Bitter Popperie, het eerste gedeelte zit erop. We gaan ze beneden vandaag het nieuws toe. En na de klok van 1 uur vlug weer terug voor het tweede bedrijf Middag Popperie. Graag tot zometeen.

0: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger.

0: genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eatidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot Eiken.

hout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock Hout.

waren ze weer die oude rotten in het vak. We hebben het over de heren van Status Quo en What You're Proposing. En dat is van harte welkom terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van dit programma, Middag Poppery. Het is een mooie zaterdagmiddag, 4 juli 2026. Of velen van u natuurlijk de vakantie al in zicht. En velen van u hebben al vakantie. Dus voor velen ook natuurlijk nog heel wat te goed. We zijn elke zaterdagmiddag te beluisteren met dit programma op Radio Ideaal tussen 12 en 2. Met lekker gevarieerde muziek. Straks omstreeks 1:30, dan hebben we weer het rustpuntje in ditmaal muziek gevallen van Bry Ferry en Slave to Love op Radio Ideaal als rustpuntje. Zover is het nog niet. Eerst om de muziek van Frank van Etten. Corrie Konings met de nieuwe single komt nog voorbij, dus gewoon de moeite waard om te blijven luisteren. Verder met muziek van de dames Benama Rama uit de jaren 80. Love in the First Degree.

soms klanken hoor je muziek van Los Manolos en All My Loving. Hey, dat is dan met de poppen hier gewoon ook zelfs soms in het rustpuntje nog. We hebben nog muziek van de Saragossa Bands. En ook nog de nieuwe single voor zangeres Corrie Konings. Er hangt wat in de lucht. Eens even naar Zweden toe. Hier is ABBA.

muziek dat nooit vergeten mag worden. Tijdloze muziek van Bry Ferry hoor je en Slave to Love. En hij was vandaag voor het rustpuntje in het programma Middagpopperie.

0: achter de schuur. En wal dat niet was.
1: Middag Potpourri.
2: Middag Potpourri.
1: Met Martin Bloemendaal.

Van een verzameltje A4. Op... Hey, hoor, dat is hier op Radio Ideaal. Gewoon de gezelste. En je luistert naar Middag Poppy. En we gaan muziek draaien van de Ierse formatie The Cause. Hier is Radio.

Muziek van Dakota Moon hoor je. Another Day Goes By. Ja, niet zo heel bekend, maar wel een leuk nummer van heel wat jaartjes terug. Zo, middagpapperie zit er helaas alweer op. Maar laten we gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. En zometeen, hij zit er weer klaar voor. Rob de Brouwer met zijn muzikale brouwerij. Lekkere muziek. Daarna een muziekcocktail en nog veel meer mooie programma's hier op het programma van Radio Ideaal. We zijn er 24 uur per dag voor u en dat 7 dagen in de week. Volgende week is dit programma er weer tussen 12 en 2. Graag tot dan en een heel fijn weekend.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken.

0: agitering.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhouw, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey buurman.
6: Dag buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
7: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
10: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

Ja, weer een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe editie van de Muzikale Brouwerij. We hebben ook weer vandaag de beste 70s en 80s voor je klaarstaan. Bedankt collega Martin Bloemendal voor zijn afgelopen 2 uur met Middag Potpourri. Daar is je volgende week weer van de partij, dat weet ik zeker. Je hoorde allereerst uit de jaren 80 Rigera, de grote opvolger van Vamos a la Playa. En het was de No Tengo Dinero. Ook vanaf deze plek wil ik koffiejuffrouw Ria heel veel beterschap wensen. Ze is nog in de Lappenmand thuis na het fietsongeval. Wel goed herstellen dus. Ik hoop dat ze de volgende week bij is. Kans is aanwezig, jawel. En we hebben strakjes tussen 3:30 en 4:00 een interview met de Doetinchemse zangeres Yara Beeks. Ja, normaal hebben we de 70s en de 80s, maar ja, het is een geweldige zangeres. Ik ben er helemaal fan van geworden, van de stem. Dus die gaan we strakjes eventjes interviewen. Tussen 3:30 en 4:00 zal dat plaatsvinden hier. En verder zitten we boordevol muziek. Ik zei het al, de 70s en de 80s. En natuurlijk elk uur ons item. En dat is de instrumentale plaat. Ik zeg dus een hele goede middag en welkom allemaal.

Ja, de computer even kijken of er verzoekjes zijn. Ja, dan moet je het allemaal zelf doen, hè? Je hoorde Pat Benatar. Ja, een jaar of 4, 5 later kwam die hele grote joekel van haar uit. En dat was een joekel van een hit. Love is a Battlefield. Die kennen misschien nog wel. En dit was wat eerder. Pat Benatar met I Need a Lover. Met daarvoor Billy Joel uit de jaren 70. En dat heette dan weer My Life. Ja, je weet het. Ik had het over verzoekplaten. Ik moet nog even in de PC duiken of er verzoekplaten zijn. Dat kan natuurlijk. En je weet het, heb jij een favoriete plaat voor jezelf of voor iemand anders? Herinneringen aan, lang niet meer gehoord? Laat het ons weten. Mail ons even op brouwerij@radioideaal.nl. Ja, het kan zijn dat je natuurlijk denkt van hé, dat is een nummer wat ik lang niet meer gehoord heb. Laat het ons gewoon even weten. Als je dat nu even doet, begin volgende week. Dan kunnen we de volgende week mee aan de slag. Dus brouwerij@radioideaal.nl. Ik zei het al, straks in deel 2 een interview met Yara Beeks uit Doetinchem. Ja, ze is goed in de country. En ik ga dadelijk toevallig een country-achtige plaat draaien. Ja, dat gaan we doen. Maar we gaan eerst terug. In ons blokje van 3. We hebben jaren 80, maar we gaan eerst 2 keer terug naar de jaren 70. We trappen af met Mutt.

knallen dan nog even een zomers plaatje in. We hebben weer een lekkere week voor de boeg, beste mensen. Een lekker weekend, heerlijk weer. Niet te heet, gewoon lekker nu, lekkere temperatuurtjes. Je hoort een laid back uit de jaren 80. De zomerhit van toen. The Sunshine Wagon. We hadden ook nog met Tiger Feet. En daartussenin, ja, country-achtige plaat. The Arms of Mary uit de jaren 70. Van de Sugarland Brothers en Quiver. En over dat country gebeuren, ook wij hebben hier een fantastisch country programma elke donderdagavond hier bij Radio Ideaal met onze fantastische en fijne collega Jan Dekker. Dus luister daar ook eens heen naar Jan Dekker op de donderdagavond. En dat is allemaal tussen 8 en 9. Hebben we nog iets te melden misschien? Ja, volgens mij heb ik nog iets gezien, een leuk berichtje. Ja. Ja goed, ik zei het al, ik moet het allemaal alleen doen. Dus ik moet even ook alles alleen eventjes op gaan zitten zoeken. Nou, het is namelijk zo. Een Belgische man die is door de rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor rijden onder invloed. Bij een controle blies hij tot zijn eigen verbazing 3,56 promil. Maar uit medisch onderzoek bleek dat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt. Nou, dit is heel apart. De 43-jarige man die werd vorig jaar op 11 mei aangehouden tijdens een controle in Kortrijk. Hij had een paar uur daarvoor 2 glazen cava gedronken om zijn verloving te vieren. Hoewel hij ruim boven de toegestane grens van 0,5 promil blies, vertoonde hij geen teken van dronkenschap. De man die stelde dat de uitslag van de test onmogelijk door een paar gedronken glazen kon komen. Zijn kerstverse verloofde die belde zelfs naar de politie om te vragen of het toestel defect was. Ja, het incident bleef een raadsel tot de man enkele maanden later een epileptische aanval kreeg tijdens een vakantie in Duitsland. In het ziekenhuis viel opnieuw een licht alcoholgehalte op. Dit keer had hij helemaal niets gedronken. En nou, uiteindelijk bleek dat de man dus aan het uiterste zeldzame autobrouwerijsyndroom leidt. Ik heb er nooit van gehoord. Nou, bij die aandoening zetten bacteriën in je darmen koolhydraten om in alcohol. Nou, de rechtbank die sprak de man vrij vanwege overmacht. Objectief onderzoek bewijst het syndroom waaraan de beklaagde leidt. Ja, bijgevolg is het onmogelijk om zijn promillage correct vast te stellen als hij gedronken heeft. Kan dat een voordeel zijn? Misschien wel, hè? Ik heb hier nog nooit van gehoord. Het autobrouwerijsyndroom. Nou, ik zou zeggen, ga er maar eens aan staan. Tjonge. Zo dadelijk hebben wij iets uit de jaren 80, maar eerst uit de jaren 70. Jouw break van de zaterdagmiddag. De beste 70s en 80s hier op Radio Ideaal. Met nu Neil Diamond. En het hele mooie I Am. I Said. Deze is zo mooi.

0: weer typisch zo'n plaatje waar je niet... je kunt dan niet stil blijven zitten. Ik heb dat altijd. Ik moet altijd meedoen. Ach. Ik zie hier allemaal weer stof liggen. Ja, normaal koffiejuffrouw Ria, die komt hier altijd met zijn stofdoekje voorbij. Maar nu alles zelf doen, hè. De Four Tops. Ja, ze zijn meer bekend uit de jaren 70. Maar in 1982 brachten ze dit uit. En dat bereikte wel een nummer 3 positie in de Nederlandse top 40. Met daarvoor een van mijn grote favoriete nummers van Neil Diamond uit de jaren 70. En dat heette I Am I Said. Het is weer tijd voor ons item. Natuurlijk, we hebben elk uur hebben we een item. En dat doen we zo een maandje nog 4, 5. Dat ligt er maar net aan. En we hadden de vorige keer natuurlijk een ander item. Ook een leuk item. Ja, het kan van alles zijn. We gaan wel eens naar een Duitsstalige plaat. Een Nederlandstalige plaat. Een songfestivalplaat. Een jaren 90 plaat. Nou goed, we zitten nu in het kader met de instrumentale plaat. En ja, ik weet niet hoe het nu komt. Of ik nu omgetoverd ben tot het country gebeuren. Dat weet ik niet. Maar deze instrumentale plaat is wel een country nummer. Want we gaan naar Peter Hill en zijn country polka.
1: Echte barbecuers kiest voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
4: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem.

0: mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

0: Carla, je tekstblaadje is gevallen.
1: Ja, wacht
0: even. Ja, hier. Nog niet. Leesbril nodig, leesbril. Ja. Ach, ik zie het. Het staat er ook op. Het staat erop op het plaatje. To the... Tudup, tup, tup, tup, tup. Ja, het staat er wel op. Ja, je hoorde Colin Jeffries uit de jaren 80 en de Matador. Nou, eind jaren 70 moet ik zeggen, want 1980 stond hij er ook nog in. Maar het komt ergens uit 1979. En dat kan, dat is de valreep voor de jaren 70. Welkom op deze zaterdag 4 juli, de muzikale brouwerij. Jouw week van de zaterdagmiddag met de beste 70s en 80s. Zo dadelijk, dan gaan wij even kijken naar een interview. En wij gaan spreken met de zangeres Yara Beek zo dadelijk. Hallo!

0: Ja, week of drie live gezien in Emmen met het festival, het Hello Festival. Deze fantastische band Foreigner en de Cold as Ice. We hadden daarna voor Oscar Harris en dat heette dan weer Sing a Song for the Children.
1: Ja, goedendag luisteraars van Radio Ideaal. Ik zit tegenover de Doetinchemse zangeres Yara Beeks. En Yara, ik wil meteen met de deur in huis vallen. Wanneer is Yara begonnen met zingen? Welke leeftijd?
2: Oeh, ja, dat is al wel, ik denk wel 10 jaar geleden. Toen was er een feestje op mijn basisschool. En toen, toen dacht ik, ik ga dansen op een liedje. Want je mocht een act opvoeren. Dus ik dacht, ik ga dansen op een liedje van Kinderen voor Kinderen. En toen was dat aan het voorbereiden. Toen kwam ik eigenlijk achter dat het totaal niet op dat liedje kon dansen. Dus toen dacht ik, ga ik het zingen. En het vond ik eigenlijk zo leuk om te doen. En ik kreeg ook echt wel leuke reacties op. Dat ik dus met Talentjachten mee ben gaan doen door heel Nederland. Mm-hmm. En vanuit daar zijn dus de echte optredens gekomen, zeg maar.
1: Oké. Yara, schrijf jij je liedjes over het algemeen zelf?
2: Ja. Ik schrijf heel veel zelf. De laatste tijd ben ik voornamelijk samen met de gitarist van mijn band aan het schrijven, met Sibren. Maar we schrijven eigenlijk wel echt alles zelf.
1: Oké. Okay. Ja, je hebt zeer mooie coverversies. Ik herinner me Fields of Gold, heel goed. Stuk on You heb je gedaan. Maar de absolute kroon, en dat vind ik, ja, normaal gesproken vind ik altijd origineel beter. Ik heb zelf bijvoorbeeld met, ik weet niet of je het nummer kent van Don McLean, American Pie. Die is door Madonna een keer uitgebracht. Die vind ik beter als het origineel. En dat heb jij met Jolene. Jouw coverversie van Jolene, die vind ik helemaal top. En van mij mag die in de top 40 komen.
2: Oh, nou, dankjewel. Ja, Jolene is wel echt een topnummer ook. Iedereen kent hem. Het is altijd wel een feestje als je hem ook live gaat spelen. Dus dat is heel leuk.
1: Ja. En de mooie nummers die is voorbij gekomen. En de laatste tijd zie ik ook met een band. Voorheen zie ik je zo, maar nu met een band. Is dat al lang? Of?
2: We zijn nou met een deel van de band al 3,5 jaar samen. Heel veel verschillende optredens gedaan. Ook luisterconcerten, festivals, van alles. En sinds een jaartje zit Sibro bij ons in de band, de gitarist. En met hem schrijf ik dus ook de liedjes. En ja, echt wel een hele grote toevoeging voor ons.
1: Ja, dat was ook heel leuk. Dat was ook dus met Achterland. Daar was die band, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, je laatste nieuwe nummer heet By The Days. Is dat ook zelf geschreven?
2: Ja, ook met Sibren geschreven. Ja, ik had al een opzetje gemaakt en ik kwam eigenlijk maar niet verder. En toen heb ik Sibren laten horen. En zei, oh, misschien kun je dit en dit doen. En toen hebben we echt in één avond hebben dus het hele lied afgeschreven. Dus ja, echt wel een lekker zomersliedje.
1: Ja, een heel mooi nummer. Ja, absoluut een mooi nummer. Ik heb vernomen en gelezen ergens dat je zelfs in het buitenland optredens hebt gehad. Klopt dat? Ja. Waar misschien? Of?
2: Ja, ik ben een paar keer op tour geweest naar Mallorca. Toen ik 12 jaar was, heb ik dat gedaan. Tot mijn 14, 15 ongeveer. Ik had daar een Engelse singer-songwriter ontmoet, die daar de shows gaf. Mm-hmm. En toen zei hij van,

0: Ja, kom maar gewoon in je vakantie, schoolvakantie, kom maar hierheen. En dan gaan we samen hier de optredens geven. En muziek opnemen. Dus dat was een hele goede ervaring.
1: Ja, dat is
0: en
1: wel.
0: Verder spelen we ook voornamelijk met bands in Duitsland, België. Ja, ook op festivals. En dan voornamelijk echt country festivals. Dus waar mensen kunnen gaan line dansen.
1: Mooi.
0: Heel grappig, ja. Heel leuk.
1: Ja. Wat zijn jouw favoriete artiesten op countrygebied? Heb je die?
0: Ik luister laatst uit heel veel naar Alison Krauss. Toch wel meer die bluegrass-achtige muziek. Vince Gill, heel mooi. Dolly Parton uiteraard.
1: Ja.
0: En Ilse Lange ook.
1: Oké. Okay.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, ja, ik heb ook enkele favoriete zangeres met country gebied. En ik weet niet of je die kent, als moet je maar eens gaan luisteren. Ik vind Charlie Witch bijvoorbeeld heel erg goed. Kenny Rogers, die vind ik ook heel erg goed. En Skeeter Davis. Maar Skeeter Davis is echt uit de jaren 60, jaren 70. Maar die heeft ook hele mooie nummers.
0: Ja.
1: Maar dat zijn mijn favorieten ook op countrygebied. En dan Yara Beek zie ik er nog achter staan. Dat is de volgende. Ja, jij hebt Ilse de Lange ontmoet, had ik vernomen. En Douwe Bob, daar heb je zelfs een duet mee gezongen. Ik zag op YouTube ook een stukje voorbij komen.
0: Ik stond op hetzelfde evenement als Douwe Bob. Toen dacht ik ga er gewoon heen lopen, vragen of hij met mij wil zingen. En dat wilde hij.
1: Ja, dat is mooi.
0: En toen vorig jaar heb ik meegedaan met Talent Unplugged.
1: Ja, dat is bijvoorbeeld. Ja,
0: ben klopt. Ik ook gekozen door Douwe Bob.
1: Oké, ja. Dat had ik dus gezien. Ik kon het nooit kijken, maar ik heb het al die programma's opgenomen, dus ik heb ze allemaal zitten kijken. Met Edwin Evers. Ik vond het zo jammer dat je al zo snel afviel. Ik was er zelfs boos over. Dacht, hoe kan nou zo iemand al... Maar goed, het lijkt me wel een hele mooie ervaring voor je, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Het is wel bijzonder om überhaupt mee te maken hoe dat allemaal werkt met de tv-wereld.
1: Ja.
0: En natuurlijk gecoacht worden, Douwe Bob is ook wel een hoogtepunt.
1: Dat geloof ik. Nou, je treedt overal op, heb ik gezien, op festival. Je zit in schouwburgen, besloten feesten doe je. Hoe kan men Yara Beek boeken?
0: Kan via een mailtje te sturen naar info@yarabeeks.gmail.com. En staat ook allemaal op mijn website beschreven, www.yarabeeks.com. En daar staat onder andere ook de touragenda, voor wie het leuk vindt.
1: Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken. Ik zal het niet lang maken. Ik ben fan van je. Je hebt een prachtige mooie stem. En ik heb ook wel enkele favoriete nummers voor je, die ik heel veel luister op YouTube. Only Love vind ik heel mooi. Last Tear vind ik een prachtige plaat, een prachtig nummer. En natuurlijk je nieuwe By The Days. En de absolute favoriet van jou, van mij, is Jolene. Welke gaan we doen?
0: Leuk. Welke gaan we doen? Ik denk mijn nieuwste single, By The Days.
1: Oké, dan gaan we die niet draaien. Dankjewel en heel veel succes met alles wat je nog gaat doen.
0: Ja, dankjewel. Bedankt.

Vorige week heeft dat plaatsgevonden. Dus, en Yara natuurlijk namens ons van Radio Ideaal. Heel veel succes met alles. En wil je haar ook nog live zien zingen? 26 juli aanstaande is ze bij het Wijnfestival bij de Dru in Ulft. En 16 augustus is ze ook nog te zien op het Vogeleiland, zie ik hier staan, in Deventer. Dus dat kun je nog even meenemen. Goed, wij gaan terug naar de eind jaren 70 met een opname van Waxy Music en de Dance Away.

Een kleine 3 non-stop. Je hoorde zojuist The Simple Minds Promised You a Miracle. Ik heb niets met spiegels, vooral in de ochtend. Daar heb ik een hekel aan. Ik weet niet hoe dat komt. En we hadden daarvoor Spaanse muziek. Ja, in de Spaanse sferen, vakantiesferen. Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. En we hadden nog Dance Away van de formatie Rocky Music. Het is tijd voor onze instrumentale plaat, ons item van dit uur. En dat is ook weer zomers. Dit is typisch voor mij zo'n liedje als je ergens op vakantie bent in Portugal, in Spanje, Griekenland, maakt niet uit. En je ligt lekker met zo'n bootje op het water en dan deze muziek knalhard. Heerlijk. James Last en Biscaya. Oh. Ik zet even de hoofdtelefoon wat harder en ik doe mijn ogen dicht. Ik ben even in Portugal.

0: Ach, ach, ach, ik was maar een jaar of 13 en ik hield al van deze plaat. Ik vond hem zo mooi. Formatie Goldie uit de eind jaren 70. En de Making Up Again.
1: Hallo Robje, heb je nog een leuk berichtje?

Ik heb er wel enkele, ja. Ik moet er zelf al om lachen. Dat is niet om te lachen. Nou, eigenlijk zijn ze wel om te lachen, want het zijn best leuke berichtjes. Namelijk, een wegwerker die de weg kwijt is, dat is nooit grappig. Of een zwembad dat gesloten is vanwege wateroverlast, dat is ook nooit grappig. Een conducteur die na zijn werk buitensporige dingen doet, is niet grappig. Of een schoonmaakster waar wat aan schort, is ook nooit grappig. Een postbode die heel bezorgd krijgt, is nooit grappig. En een toiletjuffrouw die ontslagen wordt, maar nog altijd hoop ziet, ja, dat is ook niet grappig. Nee. Ach ja, we gaan weer terug naar de begin jaren 80. Tijdens de kermis. Toen gebeurde het. Je zou maar eens verliefd worden op het Chinees meisje van de Chinees die aan de balie staat. Nou, China Girl. Ja, hij zingt erover. David Bowie.

0: Ja, uit de begin jaren 70, de formatie Quisty. Je hoorde de Yellow River. En daarvoor muziek van David Bowie. En dat heette dan weer de China Girl. Ach, ach, ach, het is weer voorbij, hè? Nou. Ja, dit was hier weer de muzikale brouwerij. Hier op Radio Ideaal. De break van je zaterdagmiddag. Volgende week is hij er weer. Ja, en we hadden natuurlijk het interview nog met Yara Banks. Zij koos voor de Brighter Days om te draaien. Nou, volgende week ga ik mijn favoriete draaien. En dat is Jolene. De live uitvoering. Ja, volgende week. Goed. Hij is er zo dadelijk, hè. Ja, vorige week was het een verrassing wie Bert Zemmelink zou vervangen. Bert is er nog even niet vanwege de vakantie. Maar hij is er en hij is hier. Deze beste man. Hij heet Koos.
1: Mijn naam is Koos.
0: Ja.
1: Ik ben werkeloos.
0: Nou, niet echt.
1: De mensen zeggen...
0: Hij is hier met een stofdoek door de studio heen het gaan.
1: Ik wil er best wel tegenaan. Maar dan ben ik
0: Koos.
1: Want anders hoeft het niet van Koos.
0: Jamie, nee, wat een stofzooi. Nou, goed. Koos Sijp, je hoort hem zo dadelijk. Tussen 4 en 6. Met natuurlijk... Ja, onze cocktailglaasjes staan weer klaar, hè?
2: Ja.
0: Hij gaat je meenemen tot aan 6 uur. Ik zeg iedereen alvast een heel fijn weekend. En tot volgende week zaterdag, de 11e. Dan zijn we er weer met een nieuwe lijst. De 70's en de 80's. Tjoh, Koos toch. Is die met die stofdoek al aan het zwaaien? Koos, ga weg. Niet te geloven dit. Ik zeg heel veel plezier dus met mijn grote vriend en collega Koos. We gaan eruit met een hele leuke van de formatie Chains en A Lover's Holiday. Blijf gezellig luisteren en hou hem gezellig aan.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september.

0: Vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. De N224 Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een half uur oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Zelmen meldt 24 graden. Vrienden en vriendinnen, een hele goede middag. En van harte welkom, 6 over 4. Bonjour, goedemiddag, good afternoon. En van harte welkom, luisteraars. Wij zijn Radio Ideaal en dit is De Muziekcocktail. Dankjewel, Rob de Brouw, voor 2 uur. Ja, geweldige muziek. Heerlijk, de jaren 70 en 80. Maar Rob, kom even terugkomen. Ja, ik kan wel stoffen, maar jij laat gewoon je kopje staan. Dat is nog erger. Ja, je kopje koffie. Ja, nee, ik weet dat koffie je favoriet er niet is. Die verbetert gelukkig, dat is hartstikke mooi. Maar volgende keer gewoon even je koffiekopje meenemen. Oh ja, je vervoer komt eraan. Ja, de taxi. Ja, Rob komt altijd met de taxi. Die bestelt hij dan persoonlijk. Nou, ik zou zeggen, pak je spullen en lekker naar buiten. Oké, hupsakee, tot volgende week. Ja, en wat gaan we allemaal doen in dit uur De Muziekcocktail? Want straks natuurlijk rond 4:15 de weekendschijf. En natuurlijk heel veel leuke muziek. De zomer in je radio.

die zon is een beetje weg. Een beetje verdwenen achter de wolken. Maar ik beloof je, hij gaat weer schijnen hoor. Maar hoorden we vanmorgen ook van onze weerman. We gingen terug naar 1969 met de Fifth Dimension en dat mooie liedje Aquarius, de zaadjes Let the Sunshine, zijn twee liedjes uit de musical Hair.

Nou vrienden, het is de hoogste tijd voor een ander hoog item in de muziekcocktail elke zaterdagmiddag. Dan doet Bert dat. Zijn vader, ja, hij heeft een beetje een bijzondere vader. Die heeft ooit namelijk geprobeerd mee te doen aan de het Nationale Songfestival met een liedje Waanzinnig. Het werd het alleen niet, want het liedje werd niet opgenomen. Zijn vader heette Danny Nicolai. Nou, toen dacht hij, weet je wat, probeer ik het in een alternatief songfestival van Man bij het Hond. Dat wist hij te winnen. Ja, met de geur van je huid. Zeg je ook helemaal niks. Maar als ik zeg Joey Nicolai, misschien wel. En die Joey Nicolai, hij is 25 jaar, komt uit Purmerend. Hij is bekend van onder andere feestnummers De Kroegtijger, Kleine Alter. En hij heeft nog niet zo lang geleden Geniet en Ik Leef uitgebracht.

0: Americano, dat is een Spaans drankje. Gemaakt van rode wijn en een heleboel vruchtensap. Daar kan je frisdrank voor gebruiken, citroenlimonade, Fanta. En als je dat door elkaar doet, is het limonade. Maar ondertussen zit er drank in. Ik vind het fantastisch. Blijf aan de bar hangen. Op Ideaal, in het kader van...
1: De muziekcocktail Weekendschijf.
0: Hier is Joey. Hop!

Zo'n lekkere oorworm uit 1975. Onze Nederlandse George Baker band. En Una Paloma Blanca. Nou, als je het nieuws hebt gevolgd. Uit de Costa Brava, daar was het redelijk aan het vuurbranden, zeg maar. Er stond het een en ander in de fik. Dan ben ik daar dit jaar twee keer geweest. Althans één keer geweest in de Costa Blanca. Brava. Mam, mam, mam, mam. Dat is wat. Vlakbij Palamos. Voor de mensen die weten, dat ligt een beetje in het noordoosten. Gelukkig is het voor een groot deel zijn die branden wel een beetje besteden. Maar toch, die rookwolken en die filmpjes, joh, joh. Maar vrienden, vriendinnen, het is bijna 5 minuten overal 5. Zaterdagmiddag, welkom bij de uitzendingen van Radio Ideaal. Live en rechtstreeks vanuit Zelhem. Bij afwezigheid van Bert Semmelink, vandaag met Koos Zijp. En ik heb wat moois voor je. Want ze is 67 jaar oud, geboren op 16 augustus 1958. En eigenlijk heet ze maar Madonna Luisa Ciccone. Maar wat heeft zij toch een muziek gemaakt, hè? En dat is helemaal niet erg dat ze een heleboel muziek maakt. Totdat ze ging meezingen met het, wat was het, Eurovisie Songfestival. Dat had ze niet moeten doen. Maar ja, daar kwam ze zelf ook wel achter. Maar ze heeft in 2005 een album gemaakt. Dat heette Confessions on a Dance Floor. We zijn inmiddels heel wat jaren verder. Ja, zeg maar 21 jaar verder. Er komt een nieuwe uit. Confessions on a Dance Floor deel 2. Dan zijn er natuurlk wat grote hits. Maar ook een spiksplinternieuw nummer. Ik weet niet of je het hebt gehoord. Zo niet, dan hoor je het nu. In de muziekcocktail, de nieuwe Madonna. Dit is Danceteria. Talk about it.

En dat zong zij in 1972. Billy Jackson en My Man is a Sweet Man. De zaterdagmiddag, de zon in je radio. Van harte welkom bij de uitzendingen van Radio Ideaal. Straks na 6 uur Ideaal Focus. En nu Rutger van Barneveld en de zwoele zomer.

Oh, lekker zeg. 1989 alweer. De Dansado Lambada. Van het Belg, ja, het Frans-Braziliaanse groepje Kaoma. Natuurlijk hadden ze de grootste hit met de Lambada zelf. We konden met z'n allen lekker meedansen, weet je. Ja, heerlijk. De zomer in je radio, hè. Lekkere muziek op Radio Ideaal. Dat blijven we doen tot 6 uur. En daarna natuurlijk veel meer lekkere muziek. En dan in Radio Ideaal Focus met Gerry Evers. Vrienden en vriendinnen, het duurt niet eens lang, maar om even na de klok van 5 uur start Kaya Rural. Dat is de eerste wielrenploeg met de 113e editie van de Tour de France. Met een ploegentijdrit in en rondom Barcelona van 19,6 kilometer. Het is de 113e editie alweer van de Tour de France. En ook in de Tour de France zullen ze de komende weken rekening moeten gaan houden met de bosbranden die mogelijk her en der in Frankrijk oplaaien. Want dat is natuurlijk bloed en bloed heet geweest. Ook daar neemt de temperatuur iets af, maar ja, het is toch niet optimaal hoor.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Tijd maar weer.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend.

0: In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Wow.

Ja, vrienden en vriendinnen, het is toch een ongelooflijk en onvergetelijk liedje uit 78. The Village People. En YMCA. Het is 8:08. 8:05, 5 uur. Ik loop een half uur af. Van harte welkom bij de Muziekcocktail. We zijn er graag tot 6 uur vanmiddag. Daarna Ideaal Focus. En bij afwezigheid van Bert Semmelink hoor je coach Zijp tot aan dat tijdstip van 6 uur. En de telefoon blijft gaan. Nou, ik zal het proberen zo meteen even op. Maar vrienden en vriendinnen, weet je eigenlijk nog wat YMCA betekent? Ja. Dat betekent de Young Men's Christian Association. Het was een bijzondere internationale ecumenische christelijke jongerenorganisatie. Opgericht in 1844 in Londen. En de Village People hernoemden zich daarna. Het werd eigenlijk ook een beetje genoemd naar iets heel anders. Greenwich Village. Een uitgaansbuurt voor de homo-gemeenschap in New York. Het had toch iets te maken met mannenliefde, zeg maar. Maar afgelopen week kwam in het nieuws dat op 30 juni overleed de Wilson Village, Victor Willis. De liedzanger van The Village People. Ja, wat was hij dan? Nou, hij ging vaak gekleed als de agent of de marineofficier. En dat deed die andere man ook. Allerlei kostuums. Indiaan, bouwvakker, motorrijder. En daarmee begonnen het tweede gedeelte van de muziekcocktail tot aan 6 uur vanmiddag. Zoals gezegd. En in dit uur heb ik ook nog voor je de nieuwe van Celine Dion. Ja, die komt eraan. Maar nu eerst groot feest op de radio.

rond 7 uur start Nederlandse tijd dus Canada tegen Marokko. En vanavond om 11 uur krijg je de wedstrijd Paraguay. Frankrijk, mocht je daarin zijn geïnteresseerd. En de Tour de France is begonnen, de 113e editie, met een ploegentijdrit rond in en rondom Barcelona. En het is vandaag, vrienden en vriendinnen, de 4e juli. En dat houdt in dat er altijd een feestje is in Amerika. Nou, dan moeten we ook maar een Amerikaans liedje draaien. Hij zingt erover. Born in the USA. Dit is Radio Eliaal. Dit is de Muziekcocktail. En dit is...

De tap die geet nou open, alle vaten die stond koud. Laat de drank maar lopen, voor het wet aan beneden.

0: is overwegend bewolkt. In het noorden valt er soms wat lichte regen. De noordwestenwind is daarbij duidelijk aanwezig. Vanavond, vannacht is het op de meeste plaatsen gelukkig weer droog, maar wel bewolkt. De temperatuur daalt naar een graad of 16. En morgen en maandag houden we het, net als vandaag, een beetje verschillende temperaturen zo her en der in Nederland. In het noorden van Nederland 21 graden, in het zuiden rond de 27 graden. En je hoorde Jimmy Cliff, zoals gezegd, en Sunshine in the Music. Daarmee werd het bijna 5 minuten over 5:30 op deze zaterdagmiddag. Gerry Evers inmiddels binnen, straks Ideaal Focus. Na de klok van 6:00. Dus dan, wat daarin zit, hoor je straks. Gaan we even Gerry bij de microfoon halen. Mag ik het even vertellen? Mijn vrienden en vriendinnen, we gaan even kijken in de activiteitenagenda. Want dat doet ook mijn zeer gewaardeerde collega Bert Semmelink. Ik dacht, weet je wat, we gaan alvast een beetje richting de winter kijken. Kan toch wel zo, midden in de zomer? Ja, vind ik wel. Want elke donderdagavond namelijk traint er een groep van circa 25 jeugdige leden van schaats- en skielervereniging De Hessenrijders in de Hessenhal in Hoogkeppel. Kinderen van 4 tot 18 jaar leren daar skietertechniek, zoals het remmen en bochten maken. En ze doen verschillende spelvormen, zoals hockey. Natuurlijk is er ook aandacht voor plezier en allerlei andere vaardigheid. En het leuke wil dat ze aanstaande donderdag, mijn verjaardag 9 juli, hebben ze hun allerlaatste lesdag. Allerlaatste training. En het leuke is, die training is open. Lijkt het je nu een keer leuk om daar naartoe te gaan? Dan ben je van harte uitgenodigd. Want tussen 6:30 en 6:45 is er voor de jonge kinderen vanaf 4 jaar een open les. Dus daar kan je er naartoe. Dan kan je eens kijken of het je wel bevalt dat skielen. Misschien denk je van, dat lijkt me hartstikke leuk. En daarmee kan je natuurlijk ook goed liggen schaatsen, mocht je willen schaatsen. Ik weet niet of er ooit nog ijs komt te liggen in Nederland, maar dan heb je het in ieder geval gelegd. Oh, ja. En vanavond in Lochem, Blues rond de kerk. Dat is ook een jaarlijks terugkerende hoogtepunt, muzikaal. Vandaag helemaal niet veel muziek in Lochem, maar vanavond Blues rond de kerk met de Big Dave en de Dutchman Band. Hey Moocher, Rock'n'Ride en als laatste de Bouncing Back Blues Band. Vanavond ben je van harte uitgenodigd op de Grote Markt in Lochem. En vrienden en vriendinnen, ik heb je gewaarschuwd. Want het is er eindelijk, we hebben erop moeten wachten. Een prachtig nieuw liedje. Bonjour, pardon, merci, je t'aime. In Ideaals muziekcocktail, de nieuwe Celine Dion.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Ik zou bijna zeggen, in de verste verte lijkt hij een beetje op de bam-bam van André van Duin, Gerrie, of niet?
1: Ja, daar lijkt hij inderdaad wel op, ja. Een goede vergelijking, Koos. Geweldig, hè?
0: Heerlijk, Jamaica was dat hier bij Radio Ideaal. In de muziekcocktail, we zijn er nog een kleine 10 minuten. En daarna is het hoogste tijd voor natuurlijk Ster en het nieuws van 6 uur. En daarna Ideaal Focus, elke zaterdag tussen 6 en 8 uur. Met presentator Gerrie Evers. Gerrie, goedenavond.
1: Ja, hele goede avond, Koos.
0: Goedemiddag nog.
1: Ja, goedemiddag. Is het ook, ja.
0: Wat
1: ja,
0: ga je doen in Ideaal Focus?
1: Nou ja, we hebben twee belangrijke onderwerpen. Nou, eigenlijk wel drie, Koos. Want we gaan Arjan Steentjes ontvangen. Zij zit in de organisatie van de Zelhemse Zomerfeesten, welke op 11 en 12 juli aanstaande hier in het dorp Zelhem plaatsvinden.
0: Volgend weekend.
1: Ja, dat is volgend weekend. Dus ze kon mooi even vertellen wat ze allemaal gaan doen. En volgens mij is het een heel verhaal, hoor. Want van braderie tot activiteiten, tot muziek, tot pubquiz. Van alles hebben ze blijkbaar.
0: Leuk, gezellig.
1: Ja, is heel gezellig. Echt zo'n zomerfeest, ja. Hè. Daarnaast hebben we, nou ja, zoals je weet, hebben we 5, 6 en 7 juni op Reupop gestaan. We gaan even een afterparty organiseren hier in de studio. Maar het is meer een afterinterview met de organisatie. Ja. Lisanne Klein-Brinke en Luc Rauhorst. Zij zijn te gast van de organisatie. En we gaan met hun bespreken. Natuurlijk de hoogtepunten, de sfeer, de modder die er is geweest. Ja, wat deze editie zo bijzonder maakte. Dus die hebben zeg maar tweede uur te gast.
0: Gezellig.
1: En weet je wat ook nog wel leuk is? We hebben eigenlijk toch wel een vaste vriendin. En niet alleen Focus, maar gewoon überhaupt bij Ideaal.
0: Ja.
1: En dat is Sandra Friese.
0: Ja.
1: En Sandra Friese die heeft een nieuwe single uitgebracht. Het is echt een rock bitch, is Sandra. Een rock single en dat heet Spotlight. En die gaan we draaien. Overigens is die op Spotify beschikbaar. Maar ik zie het toch een beetje als een primeur om in Focus dat nummer te draaien voor haar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus nee, maar dat is wel leuk, want dat gaan we ook nog doen. Nou, okay. Dat is eigenlijk Focus de editie van vandaag.
0: Hartstikke leuk. Gaan we lekker luisteren straks na 6 uur.
1: Zeker weten.
0: Het is in.
1: Dankjewel, ik heb er heel veel zin in.
0: Hartstikke goed.
1: Ja, mooi, hè?
0: Doe het ook met een regionaal liedje, hè?
1: Dankjewel, Koos.
0: Graag gedaan, veel plezier. Dit is mooi voor je toch?

voor je toch. En München. Ah, lekker hoor, vrienden en vriendinnen. Dat was het voor deze zaterdag. 2 uur lang de muziekcocktail op Radio Ideaal. Hij heeft een lekkere vakantie gehad in Noorwegen. En volgende week is hij weer terug, even na de klok van 4 uur. Een zeer gewaardeerde collega Bert Semmelink. Straks Ideaal Focus met presentator Gerry Evers. Ik wens je voor nu en voor straks alvast een fijne zaterdag, mooi weekend. En luister met heel veel plezier naar de rest van de uitzendingen van Radio Ideaal. Ik laat je alleen met AHA en Take On Me.

0: Geloof ik, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend.

0: In twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen af het Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
4: Vertrouw dichtbij.
5: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

Ja, een hele goede avond en welkom bij deze nieuwe aflevering van Focus op deze zaterdag 4 juli 2026. We zijn er tot 8 uur, zijn we bij je met verhalen, muziek en mensen.

0: mensen die onze regio kleur geven. Collega Koos Sijp, dankjewel voor de afgelopen twee uurtjes op deze mooie radiozender Radio Ideaal. Het was weer geweldig, jongen. Fijne muziek heb je weer gedraaid en je hebt gewoon iedereen weer fijn vermaakt. Zeker weten, Koos. Wat mag je vanavond in Focus verwachten? Vanavond schuift Ariane Steentjes aan. Zij vertelt over de Zelhemse zomerfeesten, welke op 11 en 12 juli weer volop leven in het dorp brengen. Braderie, activiteiten, muziek, pubquiz, alles komt wel voorbij. Volgens mij zijn de vooruitzichten wel aardig goed. Qua weer betreft en zo, dus het gaat een hele mooie happening worden. Zoals gezegd, Ariane Steentjes, zij is zometeen te gast. Daarna spreken we met Lisanne Kleinbrinke en Luke Rauhorst. Zij blikken samen met ons terug op Reurpop editie 2026. De hoogtepunten, de sfeer en wat deze editie zo bijzonder maakte, dat horen we allemaal van hun. En natuurlijk de modder, want de modder was er zeker wel. Oh. Maar het mooie is ook wel weer, zo'n festival laat zich niet uit het veld slaan door een beetje regen of modder of dat soort dingen. Het was gewoon een super geweldig mooi festival. En natuurlijk draaien we ook de fijnste muziek passend bij deze mooie zomeravond, want dat is het zeker wel. Maar ook draaien we het nieuwe geweldige nummer, en nu moet je echt gaan opletten, van Sandra Friese. Sandra is eigenlijk toch wel een vriendin van ons, van Radio en TV Ideaal. Zij lanceerde een krachtige rocksingle, zoals dat gezegd, Spotlight met de titel. Een ode aan spontaniteit en vrijheid. Altijd wel weer zo mooi, zo'n nieuw nummer van haar. En het voorstel is eigenlijk dat we daar zomaar eens even mee gaan beginnen. Ik moet even kijken of we het allemaal klaar hebben staan. Ja, zeker wel. Ik zet nu even dit duntje. Moet maar even stilzetten. Nou ja, bijna. Zou ik bijna zeggen. We gaan dat nummer draaien. Maar Sandra heeft ook eerst nog even een aankondiging gedaan van het nummer. Dat is niet helemaal goed. Ik moet even de andere pakken. Het gaat wel lekker hier wat dat betreft. Even kijken. Ja, deze wel. En nou ga je hem horen.
1: Hey, ik ben Sandra Friese en luister elke zaterdag van 6 tot 8 naar Focus op Radio Ideaal. En dit is mijn nieuwe single.

Fijne muziek van de Doobie Brothers. Nou ja, whatever. De Doobie Brothers met Listen to the Music. Je luistert naar Focus elke zaterdagavond van 6 tot 8. Gewoon fijne radio. Informatie, leuke gasten. Straks hebben we dat ook weer. Dus blijf zeker luisteren. Ik heb een nieuwe item geïntroduceerd. En dat is eigenlijk een soort Focus agenda bericht. Agenda berichtjes. Op onze website www.rtvideaal.nl vind je een agenda. En daar kun je in ieder geval eens even kijken van wat er allemaal zo de komende tijd te doen is. Een paar dingen noem ik op. Zoals morgen 5 juli, dan is er een ervaren schoolfotografen organiseren een schoolfoto mini-shoot dag voor kinderen die de schoolfoto hebben gemist. En dan moet ik natuurlijk wel even kijken waar dat is, want ik zit nu op de website te kijken. Dat is in Doetinchem is dat voor de kinderen uit de Achterhoek en omgeving. Nou, misschien is het wel leuk om daar naartoe te gaan en je kinderen eens mooi even op de foto te zetten. Op 5 juli, dat is ook morgen, Stairway to Heaven als thema van een reeks zomervieringen. En dat is bij Wijngoed in de Kranenburg. Ook op 5 juli is het een tuinconcert. Nee, dat gaat niet door trouwens, want gezien de weersomstandigheden, dat zou een open tuinconcert zijn bij het Onlan van de Symfonisch Blaasorkest in Gaanderen onder leiding van Joop Boerstoel. Maar dat gaat dus niet door. Dat gaan ze verplaatsen naar een andere datum, omdat het een tuinconcert is en ze verwachten nogal wat regen. Op 5 juli, dat is ook morgen, koffieconcert Old Smitty Folk Band. En dat is, ik ga even kijken waar dat is voor je, want dan kun je daar misschien naartoe. Er wordt op zondagmorgen bij de familie Kleven in de Velswijk wordt dat georganiseerd. Het begint om 11 uur. Dus koffieconcert, zoals gezegd, Old Smitty Folk Band. En dat is volgens mij een Ierse band of zo, die heerlijke muziek maakt. De Dublin, een beetje in de stijl van de Dubliners, hè, mag je eigenlijk wel zeggen. Nou, wat hebben we nog meer? De Nationale Zonnekijkdag bij Phoenix. En dat is een publiek sterrenwacht. Phoenix, ik ga even kijken voor je waar dat dan weer is. Dat is bij Phoenix in Lochem. En dat is een publieks sterrenwacht waar je zeg maar vanaf 1 uur tot 3 uur terecht kunt om ja, wat informatie te krijgen. En in ieder geval eens even te kijken van wat je allemaal kunt zien in het heelal. Dat is ook misschien wel leuk. Dan het aquarel trio laat muzikale kleuren samenkomen. En dat is in Doesburg. Op het podium in Doesburg heet het dan. En dat is het aquarel trio. En dat begint om 13:30. Locatie is podium Doesburg, waar het ook mag zijn. Maar in ieder geval, als je daar belangstelling voor hebt en leuk vindt, moet daar zeker naartoe. Dan hebben we nog op 5 juli staan Ron Vernoud en Erwin Stolte in Theentuin Vierakker. En dat begint om 14:30 tot 16:00 in de Theentuin in Vierakker. En ja, daar treden Ron Vernoud en Erwin Stolte op in Vierakker, zoals gezegd. Nou, dat is even de agenda. Misschien dat we het volgende keer nog iets uitbreiden of iets anders doen of iets beter doen of zo. Maar het is in ieder geval het begin van iets. We gaan lekker wat muziek draaien. Dit zijn de Lumineers met Brightside.

Kale, Call Me The Breeze. Dat allemaal in focus. We gaan zo even schakelen naar het volgende plaatje trouwens. Naar onze redactie met het regionieuws van Radio Ideaal. En het weerbericht, dus de verwachting voor de komende dagen. Nog even één nummer, Bright Side of the Road. Dit is de uitvoering van Van Morrison.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het succesvolle beplantingsproject Het Veen rondom boerderij Het Gagel in Lochem krijgt een vervolg. Ook in het Zwarte Veen in de gemeente Bronckhorst gaan het Dynamo Fonds en Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met grondeigenaren werken aan herstel van het landschap. Donderdag 16 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats bij de Wildenborgse Kapel in Vorden. Grondeigenaren kunnen zich na afloop van deze bijeenkomst opgeven voor een kosteloos veldbezoek en een op maat gemaakt inrichtingsplan. Dankzij deze samenwerking en financiële ondersteuning van het fonds kan er structureel worden geïnvesteerd in het herstel van het karakteristieke Achterhoekse landschap met landschapselementen en advies voor grondeigenaren. De toekomst van het Varsseveldse Bloemencorso en Optocht staat onder druk. De organisatie merkt dat er steeds minder blauwplekken zijn. AOV Varsseveld en Stichting Bloemencorso

0: Zo Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties vragen de gemeente om actief mee te denken over nieuwe bouwplekken. Voor een oplossing wordt gekeken naar buurgemeente Oost-Gelre, want in Lichtenvoorde faciliteert de gemeente meerdere bouwlocaties voor het bloemencorso. Zonder hulp van de gemeente vrezen de organisaties dat het evenement langzaam kleiner wordt. Zondag 12 juli valt op het circuit de Kappenbulten in Halle de beslissing in de CAT2M Dutch Masters of Motocross. In geen enkele klasse is de kampioen al bekend. Dat betekent dat alle titelkandidaten nog vol aan de bak moeten en het publiek zich kan opmaken voor een dag vol spanning, spektakel en motorsport van het allerhoogste niveau. De grootste publiekstrekker is zonder twijfel Jeffrey Herlings. De Bullet schreef maar liefst 117 Grand Prix-overwinningen op zijn naam en geldt daarmee als een van de succesvolste Grand Prix-motocrosser aller tijden. Dat de finale plaatsvindt in Halle maakt het spektakel compleet. De Kappenbulten hebben een rijke Grand Prix-historie en staan bekend als een van de meest technische zandcircuits van Nederland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we weer erom een droge dag met de meeste zon in de ochtend en een deel van de middag. Later ging de bewolking wat overheersen, maar het is droog gebleven bij temperaturen die opliepen naar ruim 24 graden bij een matige wind uit west- tot noordwestelijke richtingen. Er viel wel wat regen vandaag in Nederland, maar er was meer in het noorden. Delfzijl had nog bijna 3 mm. Vanavond en komende nacht dan hebben we ook met vrij veel bewolking te maken. De wind die neemt wat gas terug. De minima liggen rond de 14 tot 16 graden. En tegen de ochtend kan een druppel regen vallen. En ook morgen vroeg kan er hier en daar wat lichte regen naar beneden komen. Verder hebben we in de middag geleidelijk aan weer wat droger weer. Uiteindelijk wordt het in de tweede helft van de middag overal droog. En komt de zon er af en toe door. En bij een matige noordwestenwind wordt het dan 23 graden. Na het weekend hebben we op maandag tot en met woensdag temperaturen van 23 tot 25 graden. Met vooral op dinsdag nog kans op wat regen of een buitje. Verder blijft het droog en vanaf woensdag dan gaat de temperatuur ook langzaam verder omhoog. De wind die gaat wat meer om naar noordoostelijke richtingen en eind van de week naar het oosten toe. En dan komt er ook nog wat warmer lucht binnen. Temperaturen lopen dan op naar tropische waarden van 29 tot 30 graden op de vrijdag. In het volgend weekend dan wordt het nog wat warmer. Hebben we temperaturen tussen de 31 en 33 graden. De kans op neerslag is erg klein. De zon is er veelvuldig bij. Maar het is dan wel een stuk rustiger dan vandaag. En op langere termijn dan lijkt er wel weer wat neerslag in zicht te komen. Maar de komende week stelt het niet zo heel veel voor. En gaan we richting het volgend weekend. De zadoek maar weer pakken om het zweet van het voorhoofd te vegen.
3: Focus. Focus. Gerry Evers.

0: Pussy Cats.
1: En zo is maar net Bad Heart, Good is at It Gets. En dat is het ook, want we gaan het hebben over de Zelhemse zomerfeesten, zoals ze dat noemden. Vroeger heette dat Zebra trouwens. Maar we beginnen vanavond met de organisatie die voor veel mensen het echte zomergevoel naar Zelhem brengt. Op 11 en 12 juli staat het dorp weer helemaal in het teken van de Zelhemse zomerfeesten. Braderie, activiteiten, muziek, pubquizzen, alles komt samen in een weekend vol gezelligheid en traditie. En te gast in de studio vanavond hebben we een van de organisatoren, Ariane Steentjes. Ariane, welkom.
2: Hallo.
1: Fijn dat je er bent.
2: Ja.
1: Gestrest een beetje, hardlopen om op tijd te komen.
2: Ja, dat was even stressen.
1: Maar het is überhaupt een periode van stress of zo? Als
2: ja,
1: voorbereidingen.
2: Je moet heel veel dingen regelen.
1: Ja.
2: Kleine dingen, grote dingen, details.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat komt dan even op zo'n punt neer. Want wanneer begin je weer zo'n beetje, beginnen jullie, weer zo'n beetje met de organisatie? Want ik bedoel, het komende weekend is
2: september alweer. Dat heeft ermee te maken dat je de band op tijd moet boeken. Als je er eentje wil die je graag,
1: wilt hebben, zeg maar
2: ook. Ja, klopt. Ja. En dan, dan gaat natuurlijk evalueren van de afgelopen keer. Nou, wat wil je anders, wat wil je beter? En dan... dan doen we meestal nog één keer in de 6 weken. En dan vanaf januari gaan we al elke maand. En dan vanaf, april, mei, zo'n beetje om de 2 weken vergaderen. En dat is dan, puntjes op de i zetten. Wie moet wat allemaal regelen.
1: Mm-hmm.
2: En taken verdelen.
1: Intentie
2: en zo komen we het jaar door. Ja.
1: De intentie wordt gedurende het jaar wat verhoogd qua vergaderingen.
2: Zeker.
1: En dat soort dingen.
2: Ja,
1: ja dat hoort dan ook wel. Als je nog even over de organisatie, hoe zijn jullie georganiseerd? Is het een stichting of wat is het?
2: Ja, het is een stichting. Okay. En het is natuurlijk al, voor mij zie je ergens in de jaren 70 al opgericht.
1: Zebra toen, hè?
2: Ja. De Zelhemse braderie. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet of het toen echt alleen een braderie was. Volgens mij was het toen echt vanuit de ondernemers hier georganiseerd. En ondertussen staan we er wel los van. Maar goed, ze sponsoren natuurlijk wel. En proberen een beetje met ons mee te denken. En zoals nu lag het dorp natuurlijk open.
1: Ja.
2: En dan merk je dat ook. Want ondernemers die willen het liefst ook hun kraam gewoon voor hun deur.
1: Ja.
2: En dus je hebt gezien, moet ik wel doen, niet doen. Hoe gaat het eruit zien? Voor ons natuurlijk ook. Moeten we ineens een ander plan maken naar de gemeente toe. Maar als het goed is, zijn ze van aankomende vrijdag helemaal klaar met het laatste stukje.

0: Smitstraat.
1: Oh, dat is ook wel net zo op het einde, zeg maar. Ja.
0: En dan moeten we alsnog even kijken hoe het ingericht moet worden, hoor. Want de straat is natuurlijk helemaal veranderd. En we hebben al jaren een bepaald plan om de kramen neer te zetten. Dus onze Lars Brinkman die gaat zijn best doen om er weer een beetje een logisch plaatje van te maken.
1: Maar de samenwerking met de ondernemers gaat goed in Zelhem. Want je zei al van, ja, hun organiseren het in de jaren 70. Nu doen jullie het, maar het is dus wel een samenwerking. Want hun hebben er ook belang bij, denk ik, dat het een succes wordt.
0: Ja, klopt. Dus zij doen ook een stuk sponsoring. En stel we willen wat anders of bijzonders, ja, kunnen gewoon met hun overleggen. We hebben over 2 jaar onze 50ste editie.
1: Oh, dus, echt waar?
0: Hebben nu natuurlijk al even bij de Bos in de Week gelegd. Of ze met ons mee gaan denken over hoe we dat mooi en groots kunnen vieren.
1: Ja, nou, dat is wel dat wordt wel een mooie hebbing na 50 jaar. Want zoveel verenigingen of zo houden dat niet vol, denk ik, 50 jaar. Maar goed.
0: Nee, klopt.
1: Knapt, knapt. Nou, zei je net, ja, we zijn een stichting, maar met hoeveel mensen zitten jullie erin?
0: We zitten met 8 mensen in het bestuur.
1: En allemaal een beetje taken verdeeld. Eén is verantwoordelijk voor de financiën en ander is voor de...
0: Voor de markt. Technische mannen. Die hebben afgelopen weken nog weer wat leuks in elkaar geknutseld. Dus aankomende of volgende weekend kunnen de kinderen een... weet je nog vroeger dat zo'n zenuwspel met zo'n spiraal waar je dan...
1: Met een belletje eraan of zo.
0: In de vorm van een zebra. Dus waarschijnlijk bij de kerk waar veel kinderen dingen zijn. Of op het kinderplein, op het stationsplein. Moet even kijken waar die komt te staan. Kunnen kinderen ook nog dat weer eens proberen.
1: Wat een leuk idee is dat er allemaal zo. En dan in de vorm van een zebra. Ja. Dat is natuurlijk helemaal, want dat is nog wel het logo. Hè. Het heet wel weer niet meer zo. Maar
0: het logo is nog steeds van de Zelhemse braderie, de zebra.
1: Ja.
0: Dus mensen hebben ook wel eens van, nou ja, wat heeft het in hemelsnaam met Zelhem te maken? Zo'n leuk Afrikaans zebraatje. Ja. Nou, moeten we dan even uitleggen.
1: Ja. Volgens mij heb jij vorig jaar ook nog loodjes verkocht of het rad gedaan, een rad van avontuur of zo.
0: Ah, dat
1: kan me
0: nog
1: iets van herinneren.
0: Klopt.
1: Ja, dus die rol heb jij zelf ook wel. En trouwens, wat is jouw rol binnen het, zeg maar, het bestuur?
0: Ik ben de penningmeester.
1: Oh, oké. Okay. En de PR doe je.
0: En de PR.
1: Want je bent ook hier. Dus,
0: ja, en loterij.
1: Als je nou, voor mensen die de Zelhemse Zomerfeest niet kennen. Hè, als je dat min of meer in één zin zou moeten omschrijven. Doe een poging. Nou, je mag er 3 of 4. Je mag er ook 4 doen dan. Nee, maar echt voor mensen die hier op een camping staan, die nu luisteren, denken van, ja, wat is dat dan, de Zelhemse Zomerfeesten? Kun je daar iets over zeggen?
0: De Zelhemse Zomerfeesten is een dorpsfestijn hier in Zelhem. Maar wel, het is ook bedoeld voor juist voor alle toeristen. Dat is wat ondernemers hier in Zelhem ook graag willen, om toeristen te trekken. Maar het is natuurlijk ook gewoon voor ons dorp en de omliggende dorpen, wie het leuk vindt. Dus heel de dag is er veel te doen. Braderieën, heel veel kinderen spelen. En s'avonds hebben we natuurlijk het grote feest voor jongeren en volwassenen. En gaan we lekker dansen met Broadway.
1: Ja, dus de band zag ik, dat is een feestband of zo.
0: Ja,
1: het
0: is dezelfde band als vorig jaar, omdat het hun heel goed beviel en ons ook. Het was reuze gezellig.
1: Ja.
0: En we hebben ze nog een jaar gevraagd. En want dat wou ze graag doen.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen natuurlijk. Hartstikke leuk in Zelhem, hè, met gezellig publiek. En het is altijd wel een feest volgens mij. De zaterdag, hè, want zondag gaan we het zo nog even over hebben. De pubquiz, maar op de zaterdag. Hè, want voor kinderen is er ook heel veel te doen.
0: Heel veel te doen.
1: Een draaimolen zag ik, geloof ik.
0: Draaimolen. We hebben bij de kerk de kindervrijmarkt. De kinderen kunnen weer gratis abseilen bij de kerk. Trouwens volwassenen ook.
1: Okay.
0: Dat regelt Jan en Touw. En die zijn daar helemaal voor gecertificeerd. Voor de kerk hebben we ook de Circus Factory. Die kunnen de kinderen weer circuskunsten oefenen. Wat leuk is om te vertellen is dat de Circus Factory ook altijd even naar de Zonnekamp gaat. Om daar even een show te doen met wat gegoochel en gedoe. Om die mensen ook wat leuks mee te geven.
1: Ja.
0: Zo is het echt voor alle leeftijden. En op het stationsplein hebben we nogmaals Jan en Touw. En dan kun je tokkelen. Ja, we hebben een paar jaar geleden ook gedaan. Van de hoge stijger naar beneden.
1: Wat is tokkelen dan?
0: Ja, dat is een zipline, zeg je dat wat? Je hang je zeg maar aan zo'n touw en dan ga je van boven naar beneden.
1: Oh, van A naar B. Van boven naar beneden. Oh, ja. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Hard.
0: Heel hard, ja. Maar allemaal ook veilig en leuk en gezellig.

0: En een beetje spannend, dus dat vinden kinderen natuurlijk leuk. En we hebben op het plein ook een motorclub. Ik moet eerlijk even zeggen dat ik de naam niet uit mijn hoofd weet.
1: Een motor uit Zelhem? Is dat de ZAMC?
0: Nee,
1: soms?
0: Het is niet de ZAMC. Oh, het is een motorclub die... ook, oh, wat erg, dat had ik even voor me. Die zijn van een goed doel. Volgens mij rijden zij ook met kinderen rond. Dus zij willen... Niet per se zaterdag hoor, maar die willen natuurlijk naamsbekendheid. Maar de kinderen kunnen dan wel een foto maken met de motor en de mensen kunnen even kletsen. Ook hebben we twee grote bussen staan, een hele oude bus en een moderne bus van Arriva. En dan kunnen de kinderen ook in rondlopen en iedereen die bus leuk vindt, die kunnen daar even lekker in gaan zitten en even lekker kijken hoe dat er allemaal uitziet.
1: Volgens mij heb je het belangrijkste vergeten te vertellen.
0: Oh nee, wat nou?
1: Sminken.
0: Oh, ja, dat is het belangrijkste.
1: Nee, maar goed. Die zie ik er zo nog even tussen staan. Dus wat dat betreft is het...
0: Heel even ontschoten.
1: Ja,
0: inderdaad, we kunnen ook nog sminken.
1: In de trampoline, geloof ik, of zo. Dus,
0: van de, ja, die staat in het dorp. Daar moet je dan wel gewoon voor betalen. Maar de meeste activiteiten zijn gratis.
1: Oké. Circus Factory, daar had je daar al iets over gezegd?
0: Die staan zeg maar voor de kerk... En daar kunnen kinderen proberen op zo'n grote bal te lopen. Of schoteltjes draaien. Of jongleren. Of rare fietsjes rijden. Het is altijd een heel gezellige boel daar.
1: Je kunt zo gek niet bedenken of het is er wel of zo. Nou, is natuurlijk twee straten. We hadden het net al even over. Zeg maar, Zelhem was nogal in reuring met zeg maar veranderingen. Verbouwingen aan straten veranderen en zo. Past dat allemaal nog net?
0: Nu nog wel. Maar volgens mij gaan ze volgend jaar of het jaar erop beginnen ook aan de markt.
1: Oh ja.
0: En dan moeten we even gaan kijken hoe het eruit ziet.
1: Okay.
0: Want we hebben het nu zo dat we het podium altijd op een bepaalde manier neerzetten. Je moet natuurlijk altijd rekening houden dat er nog hulpdiensten langs kunnen. Je moet de mensen kwijt kunnen. Enzovoorts, enzovoorts. Dus dat wordt wel even spannend.
1: Dat is wel spannend. Want er zijn overal standjes. Hè? De Stationstraat hier staat vol, denk ik. Smitstraat staat weer vol. Hè?
0: Als het goed wel. Ja. Als het klaar is wel.
1: En dorp zelf natuurlijk. Want hoeveel standhouders zijn er?
0: Volgens mij een stuk of 40.
1: Oh, dat is best wel veel dus. Dus
0: ja,
1: de bezetting is redelijk in voorzien.
0: Ja, we willen natuurlijk altijd graag meer. Dus als je nog denkt, leuk, ik ga ook op de markt staan. Het is altijd reuze gezellig.
1: Ja.
0: Je kunt je aanmelden op de website.
1: Je kunt je aanmelden op de website zelfs.
0: Ook voor de kindervrijmarkt kun je je aanmelden. Dus als je denkt, van ik wil mijn spulletjes verkopen op het gras bij de kerk. Kun je daar ook aanmelden via de website.
1: Dat is ook zaterdags, hè?
0: Dat is ook op zaterdag, tussen 1 en 5.
1: Als je het hebt over soorten kramen en zo, is het standaard braderiekramen, zeg maar. Frutseltjes hier, lekker wat er snaaien, zeg maar. Van alles wat?
0: Ja, klopt. Eigenlijk van alles wat. Vorig jaar was er geloof ik een heel groot paard. Nou ja, die heb ik dan niet gezien omdat ik dat op de loterij kwam.
1: Ja.
0: Stond.
1: Oh, maar, ja.
0: Maar inderdaad, lokale ondernemers en ondernemers van verder weg. Het is heel divers.
1: Ja. Als je nou, zeg maar, kun je iets bedenken waarom per se de mensen naar de braderie, naar de Zelhemse zomerfeesten moeten komen? Dus dan zeg je van, nou, dat moet je echt niet missen, want...
0: Oh ja, ik zou zeggen, kom lekker abseilen en tokkelen.
1: Ja.
0: En kom gewoon genieten van de gezelligheid. Het wordt heel mooi weer, dus je kunt nog lekker even op het terras zitten.
1: Voorspellingen zijn goed, hè?
0: Ja, zeker.
1: Lekker dus, biertje drinken.
0: Ja, het wordt feest.
1: Is er overdag ook nog muziek of zo? Of loopt er wat rond? Blaast?
0: Ja, dat idee, we zijn er eerlijk gezegd nog mee bezig, want we hadden een dweilorkest, maar dat heeft af moeten zeggen, helaas. Oh. Dus we zijn nog bezig op het laatste moment met de nieuwe. Dus daar hopen we op.
1: Oké, nou maar vanuit gaan we dat doorgaat.
0: Ja.
1: Dan gaan we nog even naar de zondag. De 12e juli is dat dan. Dan is er pubquiz met quizmaster Martin Wazer.
0: Klopt.
1: Op de markt in Zelhem.
0: Ja.
1: Wat moeten we daarbij voorstellen? Gewoon duppen, het pubquiz idee?
0: Jazeker. Heb je wel eens meegedaan met een pubquiz?
1: Nee.
0: Nog nooit?
1: Nee,
0: Nou,
1: misschien kom ik de 12e wel.
0: Ja.
1: Ga maar eens meedoen of zo.
0: Ja, zou ik doen. Ja. Er worden ook wat muziekvragen ingesteld, dus je hebt al een voorsprongetje.
1: Ja, ook. Maar ja, ook wel hele andere vragen.
0: Ja, het nieuws komt hier ook heel tijd langs.
1: Oh, dat is ook wel, daar weten we ook nog wel iets van.
0: Precies, ik zou gewoon

0: Ik zou het gewoon proberen.
1: Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga zondag eerst kom ik eens kijken en dan doe ik volgend jaar mee. Nou ja, kijken wel even. Maar hoe gaat het? Want heb je veel teams? Heb je al veel opgaven?
0: We zitten nu tegen de 25, dus we kunnen nog meer teams gebruiken. Kun je ook opgeven op de website. Meedoen kost €40. Dan krijg je ook een lekker hapje erbij. En we hebben hele mooie prijzen. De hoofdprijs komt van cateringbedrijf Regeling. En die, dan kun je dus voor 4 personen complete barbecue winnen. Hartstikke leuk. En we hebben nog veel meer prijzen.
1: Ja.
0: En Martin Wazer die heeft het heel professioneel voor elkaar. Dus iedereen zit met teams van 4 mannen aan een tafeltje. En je krijgt een kastje om de antwoorden door te geven. En die vragen zijn ook heel divers.
1: Ja.
0: Tussendoor nog een spelletje.
1: Is het gewoon in het dorp zelf? Op het plein?
0: Op de markt.
1: Is het afgezet?
0: Het is op de markt, zeg maar, waar we s'avonds het pleinfeest hebben. Dus Martin die staat ook op het podium met een groot scherm. Betekent dus wel dat als je komt en meedoet, dat je je in moet smeren. Want het wordt warm.
1: Ja.
0: En dus hou daar even rekening mee.
1: Okay.
0: Er zijn pauzes, dus dan kun je even onder de bomen gaan staan. Maar verder is het behoorlijk warm.
1: Oké, rekening houden dat het nogal warm is. Waar kunnen mensen voor de rest wat informatie vinden?
0: Op de website zelmsezomerfeesten.nl.
1: Zelmsezomerfeesten.nl. En daar zie je alles rond zeg maar, het programma Kindervrijmarkt Bak. Oh nee, Bakfietsrace niet. Staat wel in de butten nog, maar
0: ja,
1: was van andere jaren
0: was
1: nog.
0: Dat is zo leuk, maar ja. Dus wij houden hem nog heel even vast, maar die gaat waarschijnlijk wel inderdaad verdwijnen.
1: Ja, jammer, want dat was wel spectaculair wat dat betreft.
0: Ja.
1: Hebben we alles gezegd? Of zeg je van, nou, dit wil ik nog even vertellen of zeggen? Of,
0: nou ja, ik wil in ieder geval even vertellen dat dit soort feesten alleen gegeven kunnen worden met alle sponsoren.
1: Jazeker.
0: We hebben allemaal sponsoren uit Zelhem en ook een aantal omstreken die dan bijvoorbeeld zelf wel wonen in Zelhem. Zijn grote bedrijven, kleine bedrijven. En zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn.
1: Nee,
0: dus
1: nee.
0: Ik vind het altijd belangrijk dat mensen daar ook bij stilstaan. Dat als je alles bij AliExpress bestelt of bij Bol, kan, is heel makkelijk. Maar daar hoeven wij niet aan te kloppen om te vragen of ze dat willen sponsoren.
1: Nee, want dat doen ze dan toch niet. Op jullie website, dus op www.zelhemsezomerfeesten.nl staat ook een button sponsoren. Kun je even kijken van wie sponsoren er allemaal.
0: Customer, voertuig, techniek is onze hoofdsponsor. Ja. En daar zijn we hartstikke blij mee.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want zonder kun je niet, wat je al zegt.
0: Ja.
1: Qua vrijwilligers, ook een hele handvol vrijwilligers of misschien wel handenvol?
0: Ja, nou ja, goed. We hebben het bestuur en eigenlijk worden heel veel mensen die wij kennen altijd opgetrommeld en gedwongen om te helpen met opbouwen en een beetje afbreken.
1: Okay.
0: En, maar daarmee zijn we ook heel blij mee dat zij dat altijd weer komen doen. En dat is gewoon een ruil voor s'avonds een drankje en een bitterbal. Dus dat is helemaal top.
1: Want je kunt ook niet zonder vrijwilligers.
0: Nee, zeker niet.
1: Je
0: kunt wij echt niet met z'n acht allemaal klaarmaken.
1: Ja, ja. Nee. Het hele daarbij afgezet waarschijnlijk, zeg maar volgende week.
0: Ja, in ieder geval inderdaad bij de markt en bij het stationsplein en de winkelstraten. Dus je kunt
1: alles gezegd hebbende?
0: Ja, denk ik
1: wel. Je wou nog wat zeggen? Want je kunt...
0: Ja, nou ja, parkeren kun je dus inderdaad nu ook bij de supermarkten daarachter.
1: Okay.
0: En verder maken we daar volgens mij gewoon een heel gezellig feest van met z'n allen.
1: Nou, de vooruitzichten zijn goed qua weer.
0: Zeker.
1: De omstandigheden ook. Het is te hopen dat je nog een dweilorkestje even vindt die tussendoor komt. Anders ga je zelf lekker maar rondzingen of zo. In het dorp of zo.
0: Ja, moet nog meer praten op de grote rijkar.
1: Oh ja, dat ga je weer doen, ja?
0: Ja.
1: Okay.
0: Oh, ik vergeet nog dat de brandweer ook op de kinderplein staat.
1: Kijk,
0: toch nog wat vergeten.
2: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp.

0: nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Voorprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Voorprijs.nl. Duid maar weg.
2: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren... midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
2: Vertrouw dichtbij
3: in de Achterhoek.
2: Hey, Radio Ideaal.
0: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.
4: Ik ben Fies Snelting en ik luister op de zaterdagavond tussen 6 en 8 naar het programma Focus op Radio Ideaal.

Welkom terug bij het tweede uur van Focus. Op deze zaterdag de 4 juli. We hebben net gesproken met Ariane Steentjes. Zij is van de organisatie Zelhemse Zomerfeesten. En dat vindt dan op 11 en 12 juli plaats. We werden een beetje overvallen door het nieuws, door de reclame in het nieuws. Dus vandaar dat ik niet even netjes kon afronden. Maar Ariane, dankjewel dat je er was. En heel veel succes en plezier met name volgende week bij de Zelhemse Zomerfeesten. Het is zeker de moeite waard om daar

even in ieder geval naartoe te gaan. Ja, in dit tweede uur rond de klok van 19:30 hebben we bezoek van Reurpop-organisatie Lisanne Klein-Brinken en Luc Rauhorst. Zij komen vertellen en terugkijken op het festival wat dit jaar 2026 was. Overigens zijn de datums voor de volgend jaar weer bekend. En dat is op 4, 5 en 6 juni. Daar staat de editie 2027 gepland van Reurpop. Nou, in ieder geval tot die klok van 19:30. Lekkere muziek tussendoor. Dit is bijvoorbeeld Stick Season van Noam Kean.

Wat een lekker nummer is dit. Bad Heart met Good As It Gets. Ja, soms zit het leven niet helemaal mee, maar juist dat laat Bad Heart dan horen. Dat je moet blijven geloven in betere tijden. Want dat zingt ze dan. Met haar kenmerkende rauwe stem en een flinke dosis soul. Ja, Good As It Gets van Bad Heart. We gaan even wat van Danny Vera draaien. Mijn gasten zijn inmiddels ook al binnen. Dus daar gaan we zo ook gezellig mee praten. Van de rauwe levenslessen van Bad Heart gaan we naar een boodschap van hoop van eigen bodem. Danny Vera, nou ja, je kent hem wel denk ik, zingt over vasthouden aan vertrouwen om uiteindelijk los te kunnen laten. Dit is het nummer Hold On To Let Go.

0: En zo is man het Reurpop doorgooien. Want dat is ook het volgende onderwerp waar we het over gaan hebben. We kijken terug op een festival dat ieder jaar opnieuw indruk maakt. Reurpop 2026 ligt inmiddels achter ons. Maar de verhalen, de hoogtepunten en de sfeer blijven nog lang hangen. Hoe was deze editie? Wat viel op en wat maakt Reurpop dan weer zo bijzonder? Daarover praten we met twee mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt. Lisanne Klein-Brinke en Luc Rauhorst. Welkom in Focus.
1: Dankjewel.
2: Bedankt.
0: En alle microfoons zijn open, dus dat is ook weer een wonder dat alles weer goed gaat.
1: Alles
0: maar dat maakt niet uit. Lisanne, Luc, fijn dat jullie er zijn. Als je het hebt over deze editie 2026, omschrijven hè, in een paar korte woorden. Luc, ik begin even bij jou. Hè. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja, geweldig, saamhorig. Onwijs goede sfeer. En ik vond zelf een van de betere edities van de laatste jaren weer. Dus eigenlijk super tevreden.
0: Ja? Nou, dat is in ieder geval goed om te horen, ja. Lisanne. Hoe zou jij dat in zeg maar een paar woorden omschrijven?
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Eigenlijk wat Luc ook zei. Heel gemoedelijk en super fantastisch.
0: Ja, en als je het hebt over technische organisatie. Hoe is dat verlopen? Dus achter de schermen, laat ik zo maar even zeggen. Luc?
1: Ja, daar kijken we heel tevreden op terug. Ik denk dat opbouw erg goed gelopen is. Afbouw ook. Altijd volgens planning. Ik moet wel zeggen, ja, het weer en de opbouw gooiden wel wat roet in het eten. Dus we liepen een dag voor. En op een gegeven moment dan is toch de laatste uurtjes blijft het allemaal hard werken. Om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is wel mooi te zien hoe dan die sfeer onderling is. En dat het toch weer met elkaar voor elkaar boksen. Op vrijdagochtend weet ik nog wel dat ik even dacht van, oh oké, er moet nog wel heel veel gebeuren. Maar dat iedereen zet dan de schouders eronder en dan lukt het toch weer. Dus ja, ik denk dat het gewoon weer dat van begin tot eind gewoon weer klopte dit jaar.
0: Ja, Lisanne, want ik was in de week van opbouw was ik nog even bij jullie om even wat sfeer dingetjes te doen en zo. En volgens mij was het op de woensdag of zo, op de donderdag, zei je, oh nee, maar we lopen hartstikke mooi op schema. Maar toen ik vrijdags kwam, was het toch wel een beetje stressen nog, hè?
2: Ja, klopt. Dat is eigenlijk elk jaar wel. Dan aan het begin dan gaat het echt super voorspoedig en loopt het mooi en lopen we voor op schema. Dat was dit jaar ook en dan toch op het laatst dan. Zijn er altijd nog die kleine dingetjes waarvan je denkt van, oh ja, hier moeten we nog naar kijken. Dit moet nog mooi, dit moet nog worden aangekleed. Of we hadden dit zo bedacht, maar eigenlijk nu het zo staat, dan willen we toch liever nog anders. Dus ja, dan.
0: Ja, ik heb het mee mogen maken van het eerste piketpaaltje, zeg maar, tot de opbouw helemaal van het festivalterrein. En wat me dan verbaasd heeft van dat allemaal zo, moet ik zeggen, het past allemaal. En zeg maar ook logistiek, hè, van het is toch een hele planning. En je moet volgordes denk ik erin hebben. De plaatsen moeten gelegd worden voordat er iemand overheen kan. Dat soort dingen. Hè. Is dat nou min of meer een draaiboek of is dat ervaring? Of hoe is dat eigenlijk?
1: Ja, ik denk wel een mix van een draaiboek en ervaring. Ja. We hebben in het draaiboek heel veel staan. Maar op een gegeven moment is het ook wel veel ervaring dat je ongeveer weet van wanneer wat moet komen. Je merkt ook wel dat iedereen voor een bepaald deel verantwoordelijk is. Dus daar wordt ook binnen gezorgd dat als je bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor de podia of licht en geluid. Ja, dan weet je zelf wel wat de afspraken zijn en wanneer wat moet gebeuren. Maar dat staat ook wel goed in het draaiboek gelogd. En hoeveel pagina's hebben we? 60 pagina's ongeveer.
2: Ja, het is wel een behoorlijk draaiboek, ja.
0: Ja, en dan dubbelzijdig denk ik of zo, wat dat betreft. Lisanne, als je nou iets wat onverwachts is, waar je gewoon helemaal geen rekening mee hebt gehouden. Ja, misschien met de regen, dat weet ik niet. Maar is daar iets waar je zegt van, nou, dat was echt zo'n complete verrassing en dat is allemaal niet goed gegaan of wel goed gegaan, juist. Heb je een voorbeeld?
2: Nou ja, dat was natuurlijk regen. Dat was wel een puntje waar we dan op in moesten spelen in die week. Dus er zijn ook nog extra rijplaten bijgekomen en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
2: Verder echt hele gekke dingen, niet echt. Kijk even naar Luc. We hadden natuurlijk wel leuke dingen. We hadden bijvoorbeeld als voor het eerst de Vrij Mibo dit jaar. Vrijdagmiddagborrel op vrijdag. Dat was echt wel super geslaagd juist.

0: Ik dacht, wow, echt super gaaf. Het was om 7 uur, stond het terrein gewoon al best wel heel vol.
1: Ja, en wat is dan geslaagd, zeg maar? Want er was voor het eerst, hè? Dat jullie dat deden, dat is een soort vrijdagmiddag borrel, hè? Van, ja. Waar je normaal bij de baas wel eens doet of zo. Maar dat was hetzelfde idee, toch?
0: Ja, klopt. Je kon met je vriendengroep komen, sportteam of met het bedrijf. En dan was van 5 tot 7. En in die tijd kon je ook...

0: de mensen. En,
1: dat is een goede greep.
0: Echt een goede zet
1: qua,
0: geweest.
1: Qua
0: ja.
1: marketing is dat natuurlijk hartstikke mooi. Heb jij dat bedacht, Luc, of zo? Want nou, je zit toch een beetje in de marketing?
2: Ja, doen we met elkaar.
1: Ja, nee. Dat
2: de grootste framework van achter elkaar, we dachten wel, we moeten ook wel gewoon het heel groot claimen meteen.
1: Ja, ja, als je het doet, moet je het goed doen. Ja,
2: precies.
1: En zo is het gewoon. Even kijken, als je het nou... even kijken hoor. Ja, de vrijwilligers wou ik nog even noemen, want... Foei, er liepen er wat rond, zeg. En dan ook de planning daarvan. Hè? Van wie gaat wanneer wat doen en waar gaan ze dan staan. En hoe organiseren jullie dat dan, zeg maar? Want hoeveel vrijwilligers had je dit jaar zo'n beetje?
2: Ja, we zaten echt precies op de 800. Meestal de laatste dagen heb ik altijd mensen die zich niet opgeven. Die zeggen, ja, je weet toch dat ik kom. Dus dat was wel weer over de 800 heen.
1: Ja.
2: Maar het is zo'n mooi verhaal. Toen ik bij Ruppel begon, deden we alles op papier. En dat werd dan overgetypt in Excel. En dan werd het weggepland. En tegenwoordig een van de vrijwilligers die is ontwikkelaar bij een bedrijf. En die voor ons eigenlijk het hele systeem geautomatiseerd zo'n beetje. Dus als jij je aanmeldt voor de bardienst op vrijdagavond. Dan zit er eigenlijk een hele automatisering omheen. Dat jij een mail krijgt met je aanmelding. Maar ook de tijden die je krijgt, de tickets. Dus dat scheelt wel heel erg veel. Dat we daardoor veel meer overzicht kunnen houden.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hadden nu ook dat de vrijwilligerscoördinator bij ons zat één keer dat iemand zich dubbel aangemeld had. En dat hadden we niet gezien. Ja, ik zeg, als je 800 mensen hebt, dan als dat dan de dingen zijn, dan valt het volgens mij wel mee.
1: Of niet, daar kun je niet zoveel van zeggen dan wat dat betreft.
2: Precies.
1: Ja, ja. En hun ervaring, Lisanne, kun je daar iets over zeggen over de vrijwilligers? Want ja, ze zijn altijd heel enthousiast.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben hele goede zin. Ze zijn vriendelijk, ja. Ze zijn aardig. En... dat valt ook wel op dan, denk ik, of zo. Maar is dat dan ook een voorwaarde wat jullie stellen? Want je moet wel met een lachend gezicht lopen.
0: Nee, ja, ik weet het niet. Het is gewoon echt een super mooie groep, een leuk team. We zien ook elk jaar weer nieuwe vrijwilligers, dus die dan voor het eerst zijn. En ook dit jaar hadden we weer een aantal jongens en ook meiden wel, die voor het eerst waren. En dan eigenlijk maar één dagje opgeven en uiteindelijk de hele week te zijn.
1: Ja.
0: Omdat ze het toch zo leuk vinden. En het is niet dat we ze dwingen of zo.
1: Nee. Niet met lichte druk of zo. Nee. Maar ik sprak een mevrouw en die was dan ook vrijwilliger overdag in de backstage tent, zeg maar. En die woont daar in de buurt. En ze zegt van ja, ik had een aantal jaren gewoon zoveel last van het lawaai. Ik dacht van nou weet je, ik word maar vrijwilliger. Dan loop ik daar gewoon rond en dan ben ik nog nuttig bezig ook. Dus dat was wel een leuke reactie van haar. Zeg maar het publiek zelf. Hoe zijn de ervaringen daarmee geweest? Als je het hebt over, ja misschien wel gedrag. Is het allemaal netjes verlopen of zijn er toch wel wat problemen geweest? Hebben jullie daar iets ervaring mee of?
2: Ja, eigenlijk heel positief.
1: Ja.
2: Dus dat we, ik denk dat we niet vaak, als we elk jaar zo'n rustig weekend hebben, dan zou ik daarvoor tekenen. Dus nee, dat is echt heel positief. Ja,
1: ja. Dus op een gegeven moment, hoeveel mensen zijn er ongeveer geweest?
2: Ja, ik denk ongeveer 12.000 over 3 dagen.
1: Mooi. Dat is volgens mij toch ook nog nooit zoveel geweest, of wel?
2: Nee, het is wat dat betreft wel een van de betere edities geweest. Dus je ziet dat die vrijdagmiddagborrel ook voor heel veel extra bezoekers gezorgd
1: heeft. Oh ja, tuurlijk. Ja,
2: ja, die zondag is altijd grandioos. En ja, de zaterdag iets waar we aan mogen blijven werken. Maar over de hele linie zijn we wel tevreden.
1: Ja, geen vervelende sfeer of zo. Waar je wel eens hebt of zo met festivals. Mensen die wat te veel gedronken hebben of zo. Heb je altijd wel eens wat natuurlijk. Maar...
2: je hebt altijd wel een paar.
1: Ja, nee, precies. Maar die worden netjes buiten de poort gezet, denk ik. Of zo.
2: Precies,
1: onder begeleiding.
2: Of door ons naar huis gebracht. Dat ook gebeurt. Dus.
1: Nee, maar als er maar geen vervelende dingen zijn. En dat, kijk, dat iemand van terrein af wordt gebonjourd. Nou, dat gebeurt overal.
2: Precies.
1: Ja. Daar vragen ze dan ook zelf om, toch?
2: Ja, dat is meestal wel de situatie.
1: Ja, vaak wel. Ja, vaak wel. Ja, ja. Publiek verder, reacties daarover. Lisanne, hoe enthousiast zijn ze? Want ik heb ze wel zien feesten daar en zo allemaal. Ja, geweldig.
0: Ja, het is gewoon mooi om te zien. Ook als wij dan rondlopen tijdens de show dan. En als het bezig is en je ziet alle mensen zo genieten en... feest hebben met elkaar, dat is wel echt kroon op je werk dan.
1: Ja, en wat dan ook opvalt, en tenminste dat wat mij dan opvalt op de zondagochtend, die zeg maar die morgen met een beetje de blaasmuziek en dat soort dingen en zeg maar de senioren mensen, hè, laat zo maar even zeggen. Dus wat een sfeer daar, zeg.
0: Mm-hmm.
1: Ja, echt geweldig.
0: Ja, dus ook leuk dat we voor die doelgroep zeg maar wat hebben en Ja, het wordt ook altijd heel druk bezocht. En, ze komen eraan met de rollators en met de treintje Bello. En overal worden ze vandaan opgehaald.
1: Ja, netjes gebracht en zo. Ja. Netjes

afgezet voor de ingang. En we gaan even een plaatje draaien. En ja, ik kon niet zo gauw wat nuttigs vinden. Nou ja, nuttigs. Buckers heb ik maar uitgezocht. Misschien staan die volgend jaar wel bij jullie op podium. Ik weet niet. Ik hoop het wel, want ik vind het wel een leuk bandje. Iedereen heeft een reden. Dat is het nummer.

0: Iedereen heeft een reden van Bukkers. Dat is altijd wel mooi in dialect. Ja, Lisanne en Luc zijn te gast. En we hebben het over de afgelopen editie van Reurpop. Hoewel de nieuwe editie ook alweer gepland staat op 4, 5, 6 juni 2027 wel te verstaan. Volgens mij kun je nog geen tickets kopen, hè? Nee. Nee, dat is nog even. we hebben het over het festival wat afgelopen juni heeft plaatsgevonden. En ja, we hebben al een beetje wat dingen doorgenomen. En ik zie ook alweer Polonaises filmpjes langskomen. Overigens is er al heel veel aandacht besteed ook aan, zeg maar, after filmpjes en dat soort dingen. Hè. Je ziet heel veel langskomen. Het is echt wel de moeite waard. Hè. Dat zit gewoon hartstikke goed in elkaar. Want dat is natuurlijk ook een kwestie van promotie, hè, voor het festival natuurlijk. Van hoe leuk was het allemaal? Hoe druk zijn jullie daarmee? Is dat allemaal in eigen beheer wat jullie doen? Of als je het daarover hebt?
1: Ja, we hebben ons eigen mediateam. Er zitten denk ik ongeveer 20 personen in. En dat is een beetje verdeeld in een videoploeg dus onder andere. Maar ook een fotografieteam. We hebben een persteam, content.
0: Ja.
1: Eigenlijk van alles.
0: Heb je ook wel nodig. Maar het zijn ook wel wat gespecialiseerde mensen dan. Die een beetje weten waar ze het over hebben en wat ze doen.
1: Ja,
0: want het ziet er gelikt uit.
1: Ja, ja, toevallig deze week is inderdaad de aftermovie online gegaan.
0: Ja, ik zag het.
1: Dus,
0: mooi.
1: Super gaaf geworden, ja.
0: Ja, het is wel flitsend tegenwoordig. Hè? Je moet echt wel opletten wat er langskomt.
1: Ja,
0: en zeker een paar keer draaien, want dan kun je het echt goed volgen, denk ik. Maar zo zit de wereld een beetje in elkaar. Het moet allemaal snel. Als je het hebt over... nog even naar die vrijwilligers terug. 800 vrijwilligers, hè?

0: Hoe worden die, zeg maar, gewaardeerd dat ze de dingen doen die ze doen, zeg maar? Is daar nog een speciale zuipavond voor of zo? Of whatever?
1: Ja, we hebben altijd een nafeest. Dus dat hebben we in november weer gepland staan. Dus als iedereen die vreugde is geweest, die kan op ons nafeest komen. Dus altijd een band, de DJ. Je krijgt natuurlijk katen omdat je helpt bij Rurpop. Door de week, je hebt het animatieprogramma gezien. Dus dan zorgen we ook zo op- en afbouw dat er heel veel leuke dingen zijn. Maar we proberen ook te zorgen dat je even tijdens de koffiepauze wat lekkers hebt. Van een appelflap.
0: Ja.
1: Of tijdens de lunch ei. En ik denk dat het belangrijkste is, daar hebben we het vaak met elkaar over. Van gewoon normaal doen. Iedereen gedag zeggen, bedanken. Vooral die waardering, die dankbaarheid. Ik denk dat dat vooral zit in dat schouderklopje en... mensen daar ook voor bedanken, want het is gewoon ook ongekend wat al die vrijwilligers jaar in jaar uit allemaal leveren.
0: Ja, zeker, zeker. En wat ik ook altijd kan waarderen, in ieder geval wat jullie zeg maar achter backstage hebben, zeg maar in, je kunt achterlangs lopen, je kunt wat eten, wat drinken en zo, dat is allemaal prima in orde. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook wel gewaardeerd wordt door zeg maar de vrijwilligers en door ons bijvoorbeeld.
1: Ja, we horen vaak dat ze zeggen, zo goed, heb ik het thuis niet. Dus dan, dat is dan een mooi compliment.
0: Ja, oké. Nou, dat gaat wel heel ver, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Lisanne, de line-up. Hebben jullie daar nog echt hele goede ervaring mee? Zeg van, dat was echt geweldig. Of waren ze allemaal goed?
2: Ja, dat was natuurlijk. Ik vond dit jaar de line-up echt supergoed. Dat heb ik ook van heel veel mensen ook gehoord.
0: Ja.
2: Ja, en het was natuurlijk gaaf dat we Bevoy toch eindelijk hadden dit jaar. En dat was ook wel echt een heel groot succes. Volgens mij stond de hele tent vol en het hele veld daarachter ook. Dus dat was wel heel mooi om te zien.
0: Ja, het was maar goed dat het weer iets minder was. Want afgelopen weekend hebben ze afgezegd Heuken in Toldiek. Het was te warm voor de jongens. Of was dat vorige weekend alweer? Nou ja, weet ik ook niet precies, maar dat maakt niet uit. Ja, dat zijn al wat oudere mannen onder ons die daar toch maar daar op het podium staan. Dus wat dat betreft, en het was een geweldige show wat ze gaven.
2: Mm-hmm. Ja, het was echt, echt super geweldig.
0: Ja,
1: het was wel leuk om te zien qua binnenkomst dat we gewoon echt zagen dat mensen gemiddeld een half uur eerder binnenkwamen dan andere edities. Dus dan zie je gewoon jong en oud, zeg maar, hoe populair zo'n band eigenlijk is.
0: Ja. Ja, leuk om dat te zien dan.
1: Ja.
0: Ja. We mochten ook nog een interview doen met Hans Keuper natuurlijk. En het is gewoon geweldig. Die man, in feite kun je hem geen serieuze vraag stellen. Want dan krijg je toch een heel leuk antwoord trouwens. Maar daar gaat het dan ook om. We hebben hem trouwens ook in de studio gehad om zeg maar een spotje in te spreken. Dat was ook wel aardig. Ik had keurig wat tekst voor hem uitgeschreven van dit mag je zeggen. Nou zegt hij, dat is goed, dat ga ik wel doen. En hij maakt er een heel ander verhaal van. Dus in die zin, maar wel heel leuk allemaal. Dus dat zijn wel toch, doe gewoon, doe gek genoeg. Hè? Dat is het toch wel een beetje.
1: Zo is het.
0: Ja. Hey, Oké, terugblik. Willen jullie daar nog iets over zeggen? Anders gaan we nog even een klein beetje vooruit kijken. Maar de terugblik van een heel mooi festival geweest, wat je zegt. Hele leuke ervaring gehad. Goede ervaring gehad. Weinig problemen geweest. Goede line-up. Goede reacties gehad van mensen. Ook nog, even in evaluatiemomenten gehad. Waarvan jullie zelf zeggen van, misschien moet ik dat volgend jaar maar even nog eens een keer bekijken. Of anders doen. Of is het nog niet zo ver geweest. Nog niet zo ver gekomen.
1: Ja, evaluatiepunten zijn er altijd.
0: Ja.
1: Gelukkig geen schokkende zaken.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik net zei, bijvoorbeeld zo'n vrijdagavond, die vrijdagmiddag was fantastisch. Maar dan merk je wel wat meer twee piekmomenten, eerder dan één piekmoment. En je ziet ook dat de mensen van het eerste uur dan, die om 5 uur binnen zijn, wat eerder naar huis gaan. Dus dan is bijvoorbeeld een evaluatiepunt dat de line-up alweer wat eerder af kunnen bouwen. Dus dat zijn vooral de punten, maar gelukkig geen schokkende punten.
0: Nee. Nou, we hebben zelf ook wel heel veel reacties mogen ontvangen van luisteraars die dan niet op het festival zijn geweest, maar wel thuis konden volgen op radio en tv. Dus wat dat betreft hebben wij er ook hele goede ervaringen mee opgedaan. Dus het is allemaal prima verlopen.
2: Ja, jullie konden ook mooi uitkijken over het terrein. Luc en ik waren dan de zondagavond nog eventjes
0: In de studio.
2: In de studio.
0: Ja.
2: Dat was wel gaaf om zo even te zien dan.
0: Mooi om dat te zien, ja. Even naar, kort naar de editie van 2027. Want de datum zijn al wel weer gepland. 4, 5 en 6 juni. Dat is ongeveer dezelfde periode als nu. Zijn er al wat plannen daarover bekend? Of een beetje misschien nog globaal? Maar
2: ja, ons...
0: Kun je er al iets over zeggen?
2: We, Ja, we zijn in ons hoofd zijn we denk ik al wel onbewust weer een beetje mee bezig allemaal. Maar ja, we hebben nu eerst eventjes een pauze, een korte pauze.
0: Nou,
2: in september pakken we het weer op. En,
1: ja. Ja, we kunnen wel zeggen dat die vrijdagmiddagborrel, die gaan we sowieso erin houden. Ja. Dus, die blijft terugkomen. En ja, we gaan denk ik volgend jaar met de zaterdag wel weer verrassen. Weer vernieuwen, maar daar komen we later moment op terug.
2: Ja,
0: ja, nee, maar goed. Een beetje spannend houden mag ook wel, ook voor onze luisteraars. Want dan hebben wij, als jullie wat meer weten, hebben wij natuurlijk heel groot nieuws te vertellen allemaal over Reurpop.
1: Maar dan mogen we wel weer terugkomen.
0: Ja, dan mag je zeker wel weer terugkomen.
2: Met ja, goede nieuwtjes.
0: Zeker mag dat. Hebben we alles een beetje gezegd? Of ben je nog wat kwijt? Wat ons betreft hebben we het een geweldig mooi evenement gevonden. Ook de samenwerking in de voorbereiding, tijdens en nu weer een beetje in de afterparty, laat ik zo maar even zeggen. Hebben wij er gewoon hele goede ervaring mee. Dus wat ons betreft zouden we zeggen, volgend jaar zijn we weer heel graag van de partij op Reurpop. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Dan zijn wij er hartstikke blij mee.
1: Ja, jullie ook ontzettend bedankt voor de samenwerking. Ja. Wij kijken er ook super positief op terug. En de vele aandacht die we gekregen hebben.
0: Nou, dankjewel.
2: Ja, erg leuk.
0: Ja,
2: graag gedaan.
0: We houden zeker contact.
2: Ja, doen we.
0: En als er wat te melden is, dan horen wij dat graag.
1: Ja. Dan bellen we jou als eerste.
0: Oké.

Ja, hiermee komt er een einde aan deze editie van Focus op deze zaterdag 4 juli 2026. De gasten waren vanavond Arianne Steentjes van de Zelmse Zomerfeesten, wat op 11 en 12 juli aanstaande hier in het Zelmse dorp plaatsvindt, midden in het dorp. Zelmse Zomerfeesten heet het dan. En zo even hadden we Lisanne Kleinbrinke en Luc Rauhorst van de Reurpop-organisatie Reurpop Festival ook te gast om een soort, ja, toch een korte terugblik op de editie van dit jaar 2026 te doen. Nou, je hoort, ze hebben ervan genoten en volgens mij heeft iedereen ervan genoten. We hebben daar 2 dagen uitgezonden vanaf een studio daar op het festivalterrein en dat was ook hartstikke leuk. En dat gaan we zeker volgend jaar weer doen. Nou, volgende week zaterdag dan zijn wij er weer, want dan is het alweer de 11e. En misschien krijgen we nog wel iemand te gast van de Zelmse Zomerfeesten even in de studio om te vertellen hoe het is. Dankjewel voor nu. Mijn naam is Gerry Evers, maar dat wist je al lang. En volgende week zijn wij er weer terug. Ik wens je een fijn weekend en tot volgende week. Dag.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoerd.

0: rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angoandeert.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ik zeg Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het jij beschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de